Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. Een spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van de Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. Jelle Hofbeek.
2: Goedemorgen. Lekker opstaan doe je met de muziek van 3FM. Of misschien breng ik je naar bed in je nachtdienst. Je zit hier

te gaan werken. Dan ben jij de eerste van de dag in iets. Dat moet wel, toch? De eerste van de dag die je tanden is gaan poetsen. De eerste van de dag die aan zijn overnight oats zit. Zijn het echt overnight oats als het nog nacht is? Wordt dat te filosofisch? Dat wordt te filosofisch. Jij bent ergens het eerste van de nacht in. Ik zit even te denken wat het bij mij is. Waarin ben ik het eerste van de dag? De eerste van de dag die zijn winterjas droeg? Denk ik, misschien wel. Het is heel koud buiten. Als je meteen voor het eerst naar buiten gaat, het is heel koud buiten. Ik ben benieuwd, waarin ben jij het eerste van de dag? Kun je laten weten. De NPO Luister-app die staat meer dan wagenwijd voor je open. En ik vind het ook altijd gezellig om je even te spreken. Dus als je zin hebt om te bellen...

0: voor de Midnight Sun bij 3FM.
1: De eerste van de dag.
0: Waarin ben jij de eerste van de dag? Waarin ben jij de allereerste persoon die een bepaalde handeling uitvoert? En dat kan echt van alles zijn, hè? Ik heb er net even over nagedacht. De eerste die iemand heeft laten schrikken vandaag. Ik kwam hier de studio binnen, mijn collega's, want ik zeg helemaal kapot. Ronnie die is erbij. Waarschijnlijk ben ik de eerste die straks op zijn sloffen naar het werk gaat. Ronnie, het is fucking koud. Ik zou even fatsoenlijke schoenen aandoen, maar goed, dat ben ik. Mitchell die is erbij, die zegt ik denk dat ik vandaag de allereerste ben die het TikTok-dansje van Midnight Sun in de woonkamer heb gedanst. Wat een plaat. Heb je dan ook die dolfijn gedaan die ze op het podium... Nee, dat lijkt me vrij moeilijk in je eentje trouwens. Nou, ik weet het niet. Mitchell laat het weten, ik ben benieuwd. Robin die is wakker gepiept door die pokken irritante scheidspiepjes van mijn brandalarm stuurt ze. Schijnt dat de batterijen leeg zijn. Dus zij is de eerste vandaag die zijn huis op de kop heeft gezet om te zoeken naar batterijen om dat ding te vervangen. En Mara die is er ook bij. Die zegt, ik ben net thuis van een feestje en een hele knappe taxichauffeur heeft mij thuis afgezet. Dus ik denk dat ik vandaag de eerste ben die met haar taxichauffeur heeft geflirt. Kijk, lekker bezig. Goedemorgen, het is 3FM, zometeen Temper City zelf.

iets afspreken met vrienden is echt topsport. Een van mijn vrienden en ik proberen echt al weken af te spreken om een keertje biertje samen te drinken. Maar ik krijg dan telkens op vrijdagmiddag een appje of ik vrijdagavond wil gaan drinken. Terwijl ik zaterdag om 2:30 een wekker heb staan. En dan heeft die weer stage en dan heeft die weer werk. En, nou, het is zo moeilijk om iets te vinden. En dan heb je dus Blackpink. 4 vrouwen, 4 succesvolle solo-carrières die de hele wereld overvliegen. Alle 4 in een compleet andere richting. En toch vinden ze tijd om samen muziek te maken, de studio in te gaan en op het podium te staan. Hoe dan? Echt waar. Geef ons die gouden tip. Vertel ons alsjeblieft hoe je dit doet. Want na 380 appjes, 6 polletjes en 2 vrienden die de groepsapp hebben verlaten, weet ik nou nog steeds niet wanneer ik aan het bier ga. Blackpink hoor je nu op 3FM. Dit is

0: De Black Eyed Peas op 3FM, Jordo, where is the love?
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Er is niks lekkerders dan nieuwe muziek ontdekken. Gewoon een beetje rondklikken, een beetje kijken wat je tegenkomt en dan je favoriete nieuwe nummer ontdekken. Vind ik zo'n heerlijk gevoel. En ik vind het dan nog lekkerder om het met jou te kunnen delen. Om niet alleen zelf fan te zijn van een artiest, maar jou vervolgens ook fan te kunnen maken van een nieuw nummer, toch? Ik heb de meest poëtische artiest in Nederland gevonden. En die is gaan samenwerken met de beste artiest van België. Nee, niet Bommeling Thijs. Mathieu Therin van Bazaar. Die heeft handen ineengeslagen met Jeanne van de band Wies. En ze hebben een nummer gemaakt. En ik zou je nu kunnen vertellen waar het nummer over gaat, maar de tekst raakt je zo erg. Ik zou zeggen, luister gewoon eens lekker. Want dit nummer raakt vanaf de eerste keer dat je hem hoort. Nieuwe muziek op 3FM. Wies en Mathieu Therin.

Cat's Eye op 3FM, you're the animal. Ik kijk naar buiten. Dikke regen. Harde wind. Wat word ik daar blij van, zeg. Ik kan daar zo van genieten. De herfst is misschien wel het meest knusse seizoen wat er is. Het is heerlijk koud.

Cat's Eye op 3FM, you're the animal. Ik kijk naar buiten. Dikke regen. Harde wind. Wat word ik daar blij van, zeg. Ik kan daar zo van genieten. De herfst is misschien wel het meest knusse seizoen wat er is. Het is heerlijk koud. Niet meer de hele tijd 30 graden. Het is gewoon... De bladeren worden mooi. Je zit knus binnen, onder een dekentje op de bank, kopje thee erbij. Dat is toch heerlijk? Dat is toch het mooiste seizoen wat er is? Helaas zijn heel veel mensen het met me oneens. En is het voor heel veel mensen volgens mij echt hun minst favoriete tijd van het jaar. Maar ik wil even weten of ik de enige ben. Is de herfst nou... Hoe ga ik dit netjes verwoorden? Kut of niet kut? Is niet netjes verwoord, maakt niet uit. Ik ben even benieuwd wat de mening is van 3FM Luister in Nederland. Herfst, jee of nee? Er staat een polletje in de NPO Luister app. Ik vind het leuk als je even van je laat horen. Heb ik zometeen de allerbeste tip voor in de herfst voor je. En de hele reden waarom ik de herfst zo leuk vind. Want het is natuurlijk naar Age, Ring My Bell en nu de Foo Fighters en Walk.

Zoi op 3FM, you're the animal. Ik kijk naar buiten. Dikke regen. Harde wind. Wat word ik daar blij van, zeg. Ik kan daar zo van genieten. De herfst is misschien wel het meest knusse seizoen wat er is. Het is heerlijk koud. Niet meer de hele tijd 30.

0: Goedemorgen, Jordi op 3FM en ring my bell.
1: 3FM.
2: Jelle Hoffenk.
0: Het is herfst. Op en top herfst. Heerlijk, geniet ik van. Alleen, het jammer is dat heel veel mensen het daar niet met me eens zijn. En ik dacht toch even checken waar 3FM Luisteren Nederland staat, toch? Even kijken of ik steun kan vinden. Herfst is gewoon het meest knusse seizoen wat er is. Dit vind ik leuk om te zien. 100% van 3FM Luisteren Nederland die heeft gestemd in de NPO Luister-app. Is het gewoon met me eens. Oh, ik ben er gelijk helemaal van te stralen. Ik vind het heerlijk dat ik niet de enige ben. Sterren die zegt erbij, niks is lekkerder dan thuis op de bank zitten met een kop thee onder een dekentje terwijl het buiten regent en jij die daar gewoon niet doorheen hoeft te gaan. Rico die zegt, knus is het zeker, vindt vooral al die verschillende kleuren blaadjes zo mooi. En Ellen die zegt, ik vind het in de herfst zo heerlijk om in de auto te zitten. Lekker met de verwarming aan, goede muziek, helemaal knus. Ja, en zelfs door de regen fietsen maakt dus niks uit, hè. Met de goede muziek wordt dat gewoon een hele fijne, melancholische herfstfietstocht. Mijn tip voor dit jaar?

extra vrolijk naar het einde van je nachtdienst. Of extra vrolijk je bed uit met deze Bob Sinclair, de Love Generation bij 3FM. Als je nou nog wakker bent en je wil naar bed, wacht dan heel even

0: is. Hier bij 3FM zit je helemaal goed. Zo meteen Shanna Spire, Great Expectation. Ook de weekend voor je onderweg.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. Een spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Jelle Hofbeek. Geen skepsis over ontstaan. Ik ben ook nog steeds geen AI. Goedemorgen, je bent bij 3FM. Je bent onderdeel van een heel exclusief clubje mensen. Wat het is, vertel ik je na The Weeknd in Your Eyes.

Ik zeg het je. Isabel Usher bij 3FM. En haar allernieuwste heet Niemand wil een popster. Goedemorgen, mijn naam is Jelle. En ik kom je uitstekend nieuws brengen. Jij bent onderdeel van de 5AM Club. Dat is een clubje mensen die... Ja, ik wil het heel exclusief laten klinken. En dat is het ook wel. Maar eigenlijk is het iedereen die op dit moment wakker is... in zijn weekend om 5 uur 's ochtends en naar 3FM luistert. Betekent dus dat als jij momenteel wakker bent en naar 3FM luistert... dat je al onderdeel bent van de 5AM Club. Ik zou willen zeggen, het meest exclusieve clubje mensen. En komt voor jou met een groot voordeel, want als je lid bent van de 5AM Club... en dat ben je, dan heb jij invloed op de playlist van 3FM. En dus eigenlijk heb ik een hele simpele vraag voor je vanochtend. Wat wil jij horen? Ja, dat is het. Wat wil jij horen? Kun je me laten weten via de NPO Luister-app. Of ik vind het gezellig als je me belt. 0909-1336 is mijn telefoonnummer. Daarop ben ik te bereiken. Wat wil jij horen op 3FM? Ik zou zeggen, laat het weten. 3FM. We want more.

0: Kijk, ik weet niet of je van plan was om te gaan slapen. Ik kan je vertellen, dat gaat je nu in ieder geval even niet meer lukken. Je hoorde Fatboy Slim in de Calvin Harris remix. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat.
1: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Goedemorgen, mijn naam is Jelle en ik ben samen met jou onderdeel van een heel exclusief clubje mensen. Namelijk de 5AM Club. Hoef je niks voor te doen, want het is 5 uur 's ochtends. Jij luistert naar 3FM, je bent wakker en dan ben je eigenlijk onderdeel van de 5AM Club. Dat zijn alle criteria waar je aan moet voldoen. Met als voordeel dat je verantwoordelijk bent voor het muziekbeleid op zender. Jij mag kiezen wat je dan graag wil horen, wat helemaal aansluit bij jouw stemming. Of je nou al wakker bent of nog wakker bent. Rowan, jij bent nog wakker, hè?
2: Ik ben zeker wakker.
0: Want wat heb je gedaan dat je om 5 uur 's ochtends nog wakker bent?
2: Ja, we zijn nu onderweg terug naar huis van een feestje die we hebben gehad in Patronaat.
0: Van een feestje die jullie hebben gehad in Patronaat in Haarlem. En wat voor feestje was dat?
2: Dat was Only Tens. Dat is een jaren 10 feest waar we alleen nummers van eigenlijk jaren 10 draaien.
0: Vet.
2: Dus van 2010 tot 2019. Tot en met 2019. En ik hoorde dat wij heel erg soort van in een bijzondere club zitten.
0: Zeker.
2: Dus ik dacht, ja, daar moet ik wel eventjes inbellen.
0: Ja, jij dacht, daar wil ik onderdeel van zijn, daar wil ik bij horen.
2: Ja.
0: Nou, goed nieuws, daar hoor je bij. Hoe was het feestje, zeg maar, Only Tens? Dat is precies mijn jeugd, dus ik zou dat echt fantastisch vinden. Oh. Hoe was het?
2: Ja, het was geweldig. Het was een goede editie weer bij Patronaat.
0: Want
2: als je een keertje langs wil komen, dan mag je op de gasten luisteren.
0: Nou, daar zeg ik geen nee tegen. Laten we dat straks allemaal even doorspreken. Want organiseer jij het dan?
2: Samen met het bedrijf waar ik eigenlijk werk. Ik heb het ooit een keer opgegooid dat we dit moesten gaan doen. Maar ik heb een beetje samen met hun en een groep mensen waarmee hier enthousiast waren, zijn we het eigenlijk begonnen en doen we het nog steeds. Is het soort van eigenlijk een vriendengroep geworden, een beetje.
0: Oh, dus eigenlijk heb jij gewoon gewerkt vannacht?
2: Ja, het is wel werk. Het is van, we zijn van 11 tot 4 was het feest. Ja, dan moet je wel gewoon een feestje bouwen. Dus
0: dat is waar.
2: Ja, het is allemaal leuk en allemaal, het is één groot feest. Maar het is ook wel een soort van werken, inderdaad.
0: Dan kan ik me voorstellen dat je ook wel toe bent aan even muziek om lekker op door te rammen. Nog even dat laatste stukje naar huis. Moet je nog lang?
2: Precies. We komen eigenlijk echt net aan bij de opslag.
0: Oh, jullie zijn er echt net?
2: Ja.
0: En nu moeten jullie nog gaan opruimen?
2: Ja, alleen een bakwagen uitladen en terugzetten en dan naar huis fietsen.
0: Oh, dan ben je al bijna thuis. Avond. Maar laten we er dan wat extra energie in gooien. Waar kan ik je blij mee maken?
2: Je hebt zo'n nummer Skaterboy. Ken je die?
0: Die ken ik zeker. Of ik die ken, Rowan.
2: Dan zou ik die heel graag willen horen.
0: Ga ik voor je regelen. Wat extra energie erin. Dankjewel en werk ze nog, hè?
2: Jo, dankjewel. Fijne avond.

het mooiste nummer ooit gemaakt. De Goo Goo Dolls, je hoorde Iris op 3FM. Heel veel excuses alvast. Maar dit is even nodig voor het verhaal. Af en toe heb je toch van die nummers die zo enorm in je hoofd blijven hangen.

was het nou echt nodig voor het verhaal? Nee, had ik er heel veel zin in? Ja, excuses. Nee, sommige liedjes die blijven in je hoofd zitten. Maar ik ga er nu één voor je draaien. Ah, die krijg je er echt met geen mogelijkheid meer uit. De koning van de oorwormen is namelijk terug. Jason Derulo. En hij heeft een partner gevonden die minstens zo gevaarlijk is. Voor dit nummer werkte hij namelijk samen met DJ Goja. En die heeft jarenlang kinderliedjes gemaakt. Dus als iemand weet hoe je een melodietje maakt dat zich permanent in je hersenen nestelt, dan is hij het wel. Nou, tel die twee bij elkaar.

0: Fred Again hoorde je op 3FM. En Delilah.
1: Oh my god.
0: Afgelopen week was er een...

meest democratische hitlijst van Nederland. Muziek van eigen bodem, gewoon een steengoed nummer. Ja, en de grote vraag is natuurlijk, staat hij vanmiddag weer op nummer 1 in de verlanglijst? Hoor je vanaf 4 uur bij mijn collega Jori Leeflang op 3FM. Het allerbelangrijkste is, jij hebt er invloed op. Stem nu 3fm.nl/verlanglijst. De nummer 1 vanaf.

ik vannacht ook weer. Dan vraag ik me af op het moment dat ik wakker word of ik ziek ben geworden, omdat ik zo aan het trillen ben van de kou. Ik ben benieuwd, hoe sta jij hierin? Doe jij je ramen open of je ramen dicht tijdens het slapen? Hoe doe jij dit? Heb jij kabouters die de ramen voor je dicht doen 's nachts? I don't know. Ik ben heel benieuwd. Slaap jij met je ramen open of met je ramen dicht? Zeker zo in de herfst.

hebt. Het is ongelofelijk herfst. Nou, ik ben er heel erg blij mee. Ik hou namelijk enorm van de herfst. Maar er is één ding en dat is toch altijd een beetje een heikelpuntje in de herfst, toch?

0: en Feel It Still bij 3FM. Hey, raam open of raam dicht? Ik vraag me dat altijd af in de herfst. Het is een beetje gokken, toch? Raam open betekent dat je wakker wordt en dat je je bed niet meer uit wil. Omdat het buiten je bed zoveel kouder is dan in je bed onder je warme dekens. Maar ja, een raam dicht betekent dat je ligt te zweten de hele nacht. Daar word je gek van. Ik dacht, misschien heeft 3FM luisterend Nederland het advies. Stephanie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voordat we het gaan hebben over het raam. Jij bent al wakker, want je dacht dat het vrijdag was?
1: Ja, echt.
0: hoe werkt dat, als ik vragen mag?
1: Kijk, ik moest eruit, moest naar de wc. Ik denk, ik moet eruit, want het is... En we staan over 5 uur op. Het was 5 over 5. Ik denk, ik moet eruit. Maar ik had de wekker op 6:30 staan. Maar ik was al wakker in de rondje. Ik denk, ik ga eruit. Ik zit nou aan de koffie.
0: Oh, dat is in elk geval een lekker begin van je dag. En dan wel anderhalf uur eerder dan gepland, zeg maar.
1: Jazeker. Ja.
0: Wat doe jij altijd? Raam open of raam dicht?
1: Ik heb van de week dicht, omdat ik wat grieperig en verkouden ben. Maar vorige week, en het ligt er ook een beetje aan, maar als het een beetje warm is, heb ik hem open. En als ik straks wakker word en ik heb het koud, gaat hij dicht. En het ligt ook een beetje aan hoe de wind is. Als de wind erop staat, gaat hij sowieso dicht. Want dan wordt het sowieso sneller kouder.
0: Oh, dus jij kijkt echt per situatie. En zelfs 's nachts kun jij... Je kan gaan slapen met het raam open en vervolgens wakker worden met het raam dicht, zeg maar.
1: Ja, dan doe ik hem dicht.
0: Oh.
1: Ik moet 's nachts nog wel vaker uit, vandaar.
0: Ja, ik wilde zeggen, ik heb dat niet zo, dus het zit niet zo in mijn systeem. Maar eigenlijk is dat best wel een goeie. Gewoon als je 's nachts toch wakker wordt, even kijken... even denken, goh, ik heb het nu koud, ik gooi gewoon het raam dicht.
1: Ja. Ik ben ook wat ouder, hoor. Dan moet je vaker naar de wc 's nachts.
0: Dat zou het kunnen zijn. Ik vind het wel een hele goeie. Gewoon even kijken naar de omstandigheden. En op basis daarvan besluiten of ik mijn ramen open of dicht doe. Stephanie, dankjewel voor deze tip.
1: Is goed.
0: En heel veel sterkte met 1,5 uur te vroeg wakker zijn.
1: Ja, dat lukt wel. Ja, jullie een fijne uitzending en dan tot de volgende keer.
0: Ja, dankjewel. Ik ben benieuwd, wat doe jij? Raam open, raam dicht. Ik zie Nina die zegt, we hebben het raam op een kier en gewoon een dikke deken op bed leggen. Is ook een goeie. Maar dan wil ik nog steeds 's ochtends mijn bed niet uit door de kou. Ik ga hier verder naar zoeken. Is dit een nieuwe Taylor Swift voor je? Die heet Patient Zero, hoor je bij 3FM.

0: werk.
1: Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
2: Goedemorgen, Obi.
1: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
3: Obi, elk weekend vanaf 7 uur. 3FM.
1: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: met de muziek van 3FM. Zometeen Slater, Brand New Chanel, ook Dominic Fike is voor je onderweg.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt de plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerhualpa kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
15: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
16: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro.
10: Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
17: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
18: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
18: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
19: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
0: 3FM. Jelle Hofvenk. De allerlekkerste en allermeeste muziek om je zaterdagochtend vroeg mee te beginnen. Zometeen Jonas Blue en Malief. Edge of Desire komt eraan. Ook Oasis voor je onderweg naar Dominic Fike.

Your the Edge of Desire bij 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Jelle en ik heb een koffer vol met de allerbeste muziek voor jou zaterdagochtend meegenomen. Zometeen Oasis, Wonderwall of Yugel, Moving to the Sun is onderweg. Na de nieuwe Slater, die heet Brand New Chanel.

Niall Horan, you're the Drive Safe. Wat is er nou lekkerder dan aan je dag beginnen met een heel fijn, perfect afgestemd nummer? Dat is lekker, toch? Ik dacht... Jij luistert momenteel de radio. Je bent misschien wel net wakker. Dat betekent dat jij houdt van muziek net na het opstaan. Daar moeten we wat mee. En dan vooral zorgen dat je altijd goede muziek hebt om mee wakker te worden. Dus daar is Jelle's wekkerlijstje voor. De ideale muziek om aan je dag te beginnen. En het leuke is, ik ben benieuwd wat jij toe zou willen voegen. Waarmee sta jij nou het allerlekkerst op? Wat is jouw go-to nummer om aan te zetten in de ochtend? Je kan er even mee doorkomen. De NPO Luister-app die staat voor je open. Ga ik een mooi lijstje samenstellen om te zorgen dat je fijn kan beginnen. Vorige week is bijvoorbeeld Sam Fender eraan toegevoegd met People Watching. Nou, ik ben heel benieuwd wat je eraan toe wil voegen. De NPO Luister-app staat voor je open. Oasis hoor je nu.

0: Jugel op 3FM, you're the moving to the sun. De vraag is, waarmee word jij extra lekker wakker? Wat is jouw favoriete nummer om aan te zetten als je net wakker bent? Daar is Jelle's wekkerlijstje voor. Aangenaam, mijn naam is Jelle. Samen proberen we dan eigenlijk het meest ideale lijstje samen te stellen om mee wakker te worden. En ik zie al een hoop binnenkomen. Nina die wordt lekker wakker met John Mayer. Angelique met IJsland. Ruben met James Morrison. En Maiva die stuurt een spraakberichtje.
1: Ik ben me klaar aan het maken om weer de hele dag te gaan werken op een event. Maar ik moet nu wel een beetje wakker worden. En dat kan natuurlijk het allerbeste met het nummer Last Train Home van John Mayer.
0: Zo is het. Ik ga hem toevoegen aan het wekkerlijstje. Heel veel werkplezier vandaag, Maiva. En lekker wakker worden met John Mayer dus. Dit is Last Train Home op 3FM.

0: dit nummer is zo vet. Asher, die een nieuw bij 3FM. Stop the wedding.
1: 3FM. Jelle Hoffink.
0: Goedemorgen, het is zaterdag. Dat betekent dat er een hoop te doen is in het land. Ik dacht, laat het even doornemen, toch? Sowieso even goed opletten als je de weg op gaat. Want de A2 is dit weekend dicht tussen het Vonderen en Kerensheide in Limburg. Komt omdat er wordt gewerkt aan viaducten en faunapassages. En die weg die wordt uiteindelijk verbreed. Verkeer moet omrijden en rekening houden met extra reistijd. En dat duurt dus het hele weekend tot en met maandagochtend 5 uur. Ook de A59 is dicht richting Waalwijk tussen knooppunt Empel en Den Bosch Maaspoort. Het spoor is ook niet helemaal veilig. Er zijn werkzaamheden tussen Alkmaar en Hoorn. Tussen Heer Hugo Waard en Hoorn rijden er bussen. Ook tussen Haarlem en Leiden rijden er geen treinen. Worden bussen ingezet. En tussen Leeuwarden en Stavoren ook werkzaamheden en ook bussen. Verder echt heel goed nieuws voor mensen met een liefde voor bier. Ik sowieso mijn 3 voor 12 collega Jasper Leijden, als ik even wat mensen probeer te vinden die van bier houden. Vandaag is het Bokkenstop in Zaandijk. Dat is een festival om biertjes te proeven, mocht je nog vervelen. Hou je van nieuwe muziek ontdekken, moet je vandaag in Assen zijn. Daar is de popronde. En ik las dit net in het nieuws. De grootste wijnroof ooit heeft plaatsgevonden in Italië. Dieven die hebben voor ruim 5 miljoen euro aan flessen wijn gestolen. Ja, mensen gaan tegenwoordig wel heel ver voor hun alcoholisme als je het mij vraagt hoor. Maar ja, wie ben ik? Goedemorgen. Lekker wakker worden, maar... Goedemorgen. Super. Lekker wakker worden doe je met 3FM, wilde ik zeggen. Als je nou vandaag niks te doen hebt, hou je radio hier lekker aan. Je wordt bijgepraat over de allerbeste nieuwe muziek. Vanavond in Vera Onttrek en vooraan. En natuurlijk de meest democratische hitlijst van Nederland hoor je vanmiddag weer. De verlanglijst met misschien wel een nieuwe nummer 1. En dit is John Newman op 3FM. Love me again.

0: for the day.
1: BTS, 3FM, you're the swim. Soms zijn we allemaal wel eens een beetje coach-inspiratieloos, toch? Somber, die heeft de gouden tip om die inspiratie weer een beetje op te zwepen. Ik zou zeggen, pak pen en papier en schrijf mee. Wat hij doet, is namelijk de airco uitzetten, zodat het bloedheet wordt in zijn kamer. Nou, dan heeft hij het gevoel dat hij...

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
1: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
0: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
9: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor word ik snel geholpen.
10: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
12: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
13: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
16: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder. Simpel.
19: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
20: De vriendelijke specialist DA.
21: Chris?
22: Ja?
21: Hoef jij niet te werken vandaag?
22: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
21: Dus, heb je nu...
22: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
21: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou.
0: Check werken.belastingdienst.nl.
1: 3FM. Een hele goede morgen. Het is een beetje herfstig buiten, 14 graden. Je krijgt nu het nieuws van 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
5: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: 3FM NTR. Obi Rijmakers.
12: Het enige wat jij hoeft te doen is de koffie te zetten. Dan zal ik ervoor zorgen dat je muzikaal gezien de allerbeste tracks voor een zaterdagochtend krijgt. Ik begin met Major Lazer.

Lekker! Ik hoor je denken, is dat die schreeuwleek van de avond? Gaat die me nou wakker maken vandaag? Ja, dat klopt. Het is Andres hier. Maak je geen zorgen hoor. Ik zal je niet helemaal uit je bed tetteren als een soort satisfier. We gaan het gewoon rustig aan doen samen. En ik weet niet wanneer het voor jou de laatste keer geweest is dat je om 7:12 op zaterdagochtend wakker was. Voor mij is het eigenlijk helemaal niet zo heel lang geleden, zit ik nu te denken. Sterker nog, ik was vorige week zaterdag nog op dit tijdstip wakker. Nou, het klonk dan wel iets anders. Het was op een klein drum en bass feest. Maar we gaan er gewoon iets moois van maken. Dit tijdstip is mij niet geheel onbekend. En ik zou eigenlijk willen zeggen dat ik misschien toch best een ideale jongen ben om mee wakker te worden. Horen jullie dat, dames?

hele mooie dag voor de boeg. Het gaat een beetje regenen vandaag. Het wordt zo'n 13 tot 15 graden. Dus zorg ervoor dat je de winterjas even op de speeddial hebt. De Peppers maken je wakker.

0: Klein beetje dans op zaterdagochtend. Last Frequencies en Live It All.
1: De weekendochtendshow met Obi.
0: He, lekker zeg, die geurkaarsen kunnen aan. Je kunt op de bank neerploffen. En films als Harry Potter kijken. Terwijl je jezelf helemaal volknalt met pumpkin spice latte. De herfst is officieel begonnen. En als je daar niet helemaal bent van Harry Potter, dan is er genoeg sport vandaag. Eredivisie, die is namelijk terug na een interlandbreak. Vanavond, 7:15, het wordt een topwedstrijd. Feyenoord-AZ. Of is het AS? Nee, AZ toch? Ah, ik ga kijken. Ook Max Verstappen, die komt vandaag in actie. Zometeen om 11 uur is namelijk de sprintrace met Max vanaf pole position. En dan is om 3 uur de kwalificatie voor de Grand Prix. En die kan je dan morgen bekijken. En als je geen fan bent van de herfst, ja, dan zou ik zeggen, hou het nog even vol. Want het weer is wat dat betreft net zo bipolair als ikzelf. Het zou zomaar kunnen dat gewoon volgende week die koperen ploert weer op je bolletje knalt. 3FM is bij je met de allerbeste muziek op deze zaterdagochtend. Imagine Dragons, Whatever It Takes, hoor je na de nieuwste van Miley. 3FM, let's go.

0: Jax, Martin Garrix en Told You So bij 3FM.
1: 3FM, de weekendochtendshow met Obi.
0: Oh, het was bij mij een koffiezetapparaat. Ja, ik lust helemaal geen espresso's. Wist ik van dat het een espresso-apparaat is? Ik wil het even met je hebben over miskopen. Ik bedoel, je hebt zelf ook waarschijnlijk wel eens een miskoop gedaan. Misschien moet je nu denken aan dat je ooit in een opwelling een robotstofzuiger hebt gekocht, terwijl je maar 20 vierkante meter hebt. Het kan altijd erger. French Montana die spant namelijk echt de kroon als het gaat om miskopen. De beste man heeft ooit een broek gekocht voor, hou je vast, $20.000. Nou, dan kan je nog denken, oké, die gozer die verdient bakken met geld. Die krijgt er toch niet op. Wat maakt het nou uit als hij een broek koopt van 20k? Weet je wel, als hij lekker zit, laat gaan, joh. Het ding is, hij kan die broek helemaal niet dragen. Het is namelijk een broek vol met christelijke kruizen. En de beste man is moslim. Ja, hij is zo goed. Hij plaatste ook op zijn socials zo'n video waarin hij zei, yo, check deze dikke broek van €20.000. Alleen ik mag hem niet dragen van Allah. Dat religie blijkbaar mensen belemmert in het dragen van hun drip, daar moet eens een keer kamervragen over gesteld worden. French Montana samen met Swae Lee in de ochtend.

Gijs, echt, trek me gewoon de bek niet open. Gijs die zegt in de luisterapp, goedemorgen Andres. Hoe is het eigenlijk met je huis? Nou, Gijs, ja, god, ik zal er even kort over leeglopen. Maar je herkent het denk ik als je een huis hebt gekocht in je eentje. Dat het echte werk pas begint. Niet bij al die papierdingen, maar dat het echte werk pas begint bij het inrichten van het huis. Ik heb maar een soort best friend forever in het leven geroepen. Namelijk ChatGPT. Ja, ik kom er gewoon niet uit. Ik word helemaal gek. Welke kleur wil ik op de muur? En moet dat dan donkerder of lichter? En moet dan de tafel 160 centimeter zijn of 180 centimeter? Ik weet het niet. En ik kan het ook niet echt met iemand overleggen. Want ja, met wie ga ik het overleggen? Ik zit er straks moederziel in mijn eentje. Dus ik heb nu gisteren een tafel gekocht. Ik ben toch gegaan voor de 180 centimeter. Ja, ik heb de plattegrond bekeken. Ik heb gekeken naar hoeveel breedte, hoeveel lengte heb ik dan over. En toen kwam ik erachter dat mijn dyscalculie toch echt in de weg zit. Dus onder het motto, het past altijd, staat er 180 centimeter. Maar hou voor de zekerheid mijn marktplaats even in de gaten. Ik heet daar Andres Odijk. Dit is Bastille.

Gijs, echt, trek me gewoon de bek niet open. Gijs die zegt in de luisterapp, goedemorgen Andres. Hoe is het eigenlijk met je huis? Nou, Gijs, ja, god, ik zal er even kort over leeglopen. Maar je herkent het denk ik, als je een huis hebt gekocht in je eentje, dat het echte werk pas begint, niet bij al die papierdingen, maar dat het echte werk pas begint bij het inrichten van het huis. Ik heb maar een soort best friend forever in het leven geroepen, namelijk ChatGPT. Ja, ik kom

al die papierdingen, maar dat het echte werk pas begint bij het inrichten van het huis. Ik heb maar een soort best friend forever in het leven geroepen. Namelijk ChatGPT. Ja, ik kom er gewoon niet uit. Ik word helemaal gek. Welke kleur wil ik op de muur? En moet dat dan donkerder of lichter? En moet dan de tafel 160 centimeter zijn of 180 centimeter? Ik weet het niet. En ik kan het ook niet echt met iemand overleggen. Want ja, met wie gaat het overleggen? Ik zit er straks moederziel in mijn eentje. Dus ik heb nu gisteren een tafel gekocht. Ik ben toch gegaan voor de 180 centimeter. Ja, ik heb de plattegrond bekeken. Ik heb gekeken naar hoeveel breedte, hoeveel lengte heb ik dan over. En toen kwam ik erachter dat mijn dyscalculie toch echt in de weg zit. Dus onder het motto, het past altijd, staat er 180 centimeter. Maar hou voor de zekerheid mijn marktplaats even in de gaten. Ik heet daar Andres Odijk. Dit is Bastille.

Als je de kans hebt om dit ooit live te zien, ja, wanneer gaan ze ooit weer samen optreden? Maar dan moet je er echt heen gaan. Ik zit nog wel eens op YouTube van die video's te kijken van Swedish House Mafia. You're the moth to a flame. Ik weet niet of ik het nou goed vind. Maar ik snap het wel, maar ik weet niet of ik het goed vind. Jij en ik moeten het even hebben over Ray. Ze is namelijk in staking. Ze heeft gezegd, er komt geen nieuwe muziek meer. Ze is er van helemaal klaar mee. Ze legt al het werk in de studio neer. Dat doet ze tot het moment dat ze ware liefde gevonden heeft. Dan pas wil ze weer een nieuw album gaan maken. Nou, ik spreek uit ervaring, Ray. Dat kan nog wel even duren. Maar ze zegt, ja, ik ben er gewoon klaar mee met die eindeloze stroom aan heartbreak anthems die ze de afgelopen tijd gereleased heeft. Ja, ze moet wel een liefde in haar leven gaan vinden om weer een zoetsappig liefdesalbum te kunnen gaan maken. En al die mannen die in haar leven waren, hebben haar in de steek gelaten. Nou lijkt ze het wel gezellig te hebben met een acteur, Michael B. Jordan. Maar dan wordt er zo gezegd, weet je wel, nee, we zijn gewoon vrienden. Het is een beetje kinderlijk, maar ik durf er wel een fles wijn op in te zetten dat het een halfjaartje duurt en dan blijkt het toch ineens dat het iets meer dan vrienden was. Dus dat nieuwe album van Ray, dat kan nooit ver weg zijn. Dit is Joy. 3, 2, 1.

0: Stella Lefty maakt dat. Boston hoor je bij 3FM zometeen. Post Malone, Morgan Wallen, zij maakte I Had Some Help. Hoor je binnen nu in een paar minuten.
1: 3FM.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
4: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn verleden?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi. Dit bericht is voor...
10: Everybody. De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
11: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
14: Offerte. Check. Nieuwe leaseauto. Dat kan later wel.
15: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
13: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
16: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
17: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
18: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
19: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
18: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
17: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
20: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
21: Almera
1: uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
0: 3FM. Ik maak je zo meteen wakker met Ella Langley. Choosing Texas ga je horen na het nieuws van 8 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
21: Ster. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
22: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
23: Greets. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
22: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
24: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
25: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
26: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
27: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
28: Verzekeringsgedoe?

0: direct door. Allianz Direct.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed?
3: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: 3FM. Helen Vara. Andres Oudijk.
7: Het enige wat je deze ochtend zelf moet doen is de espresso zetten. Ik zorg voor de allerbeste muziek. Zometeen Vampire Weekend, maar eerst krijg je Ella Langley.

Rens, goedemorgen. Hij zegt in de luisterapp, wat een heerlijke verrassing zeg. Zo Andres op de zaterdagochtend. Dat klopt, die schreeuwlelijk uit de avond, die gaat je vandaag rustig wakker maken. Maak je geen zorgen, ik doe het heel easy. We gaan er een mooie ochtend van maken. En ik weet niet wat je op de planning hebt staan. Misschien heb je wel een long run op de planning. Het is namelijk echt marathonseizoen. In Amsterdam is hij volgende week, in Eindhoven is hij over 2 weken. Dan is er over 3 weken de marathon van Den Haag. En die ga ik zelf rennen, althans proberen te rennen. Vorige week zondag had ik een 30 kilometer long run training. En ik weet niet of je dat ook wel hebt, maar dan zit je er gewoon doorheen. Ik ren daar helemaal in bodegraven. Mijn benen doen pijn, mijn kuiten zijn samengetrokken en het landen op mijn voet, dat voelt alsof er een Boeing 777 net op de landingsbaan knalt. En op dat moment dat ik gewoon niet meer kan, dat ik eigenlijk wil opgeven, komt Maupie in mijn oortjes. En toen dacht ik, ja, als dit bij mij alle stress voor wegneemt, dan moet het bij jou ook werken. Dus mocht je nu een beetje nog gestrekt in je bed liggen en denken, het wordt niks vandaag, ik hoop dat het over 3 minuten een stuk beter gaat.

0: Ghosty maakte I Had Some Help. Het is zo bijzonder hoeveel er kan veranderen in een paar weken tijd, hè? 2 weken geleden dan was er geen schrijntje hoop meer voor Max Verstappen in de Formule 1. Daar moeten we het even over hebben samen. Want vandaag om 3 uur is de kwalificatie voor de Grand Prix. Maar Max die lijkt ineens weer te kunnen vliegen. Er zijn weer kansen, er liggen een hoop mogelijkheden in het verschiet. En daarom heb ik aan de telefoon Tim Kraai, die is van GP-blog. Tim, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: Ja, hoe kan het nou dat Max Verstappen ineens weer aan het knallen is? Want hij was toch echt gewoon helemaal afgeschreven?
1: Ja, nou dat was hij eerlijk gezegd ook. Alleen Red Bull is toch wel met een paar aanpassingen aan de auto gekomen. Eigenlijk al 2 races terug in Azerbeidzjan.
0: Ja.
1: En ja, die auto heeft daarmee zulke grote stappen gezet. Dat in Baku deed Verstappen al mee om de overwinning. In Maleisië won hij eigenlijk redelijk makkelijk. En ja, nu in Singapore staat hij ook nog op pole voor de sprintrace. En ziet het er allemaal gewoon opeens heel erg goed uit.
0: Maar, want ik weet niet wat de regels zijn. Ik zit niet helemaal vuistdiep in Formule 1. Maar... hoe kan het dat ze dan tijdens het seizoen die wagen nog zo kunnen fine-tunen? Mag dat ook allemaal?
1: Ja, nee, dat mag zeker. Ze hebben wel een bepaald budget waar ze zich aan moeten houden. Dat geldt voor alle teams. Wel binnen een bepaald budget kunnen ze die auto ontwikkelen. Maar ze mogen gewoon een heel jaar door kunnen ze die auto door blijven ontwikkelen. En dat heeft Red Bull gewoon heel goed gedaan. Dit is een seizoen waarin de wagens volledig nieuw waren. De motoren volledig nieuw waren. Dan is de mate waarin je kan leren is natuurlijk enorm hoog. En dat heeft Red Bull het beste gedaan. Ze begonnen het seizoen op een seconde achterstand van Mercedes. We zijn bij race 17 en ze zitten op gelijke hoogte, zo niet zelf.
0: Maar waar hebben we het over? Een seconde? Kijk, dit klinkt in normale leven is het natuurlijk helemaal niks. Een seconde is dit. Maar in Formule 1 is dat best wel veel.
1: Ja, dat is een wereld van verschil. Begin van dit jaar vocht hij met de Alpines van deze wereld ergens om een achtste plekje.
0: Ja.
1: Nu vecht hij om de overwinning. Ja, dat zijn echt reuze stappen in Formule 1, Formule 1-land.
0: Wat zijn zijn concurrenten?
1: Je hebt op dit moment gewoon een top 4. Dat is Mercedes, McLaren en Ferrari. Mercedes is daarbij wel echt het sterkste team over het hele seizoen. Kimi Antonelli staat ook eerst in het kampioenschap. Jonge Italiaan. Die kan de jongste wereldkampioen ooit worden dit seizoen.
0: Oké, vet.
1: En je hebt natuurlijk ze oude rivaal van 2021, Lewis Hamilton. Die zit nu bij Ferrari.
0: Maar is die niet te veel te druk met daten? Ik zie hem alleen maar met Kim Kardashian op foto's.
1: Ja, die is daar wel iets meer tijd aan kwijt. Maar ik moet zeggen, hij draait een heel goed seizoen bij Ferrari. Staat ook redelijk nog bij in het kampioenschap. Maar bij Ferrari is het wel zo. Is er toch altijd wel een beetje de meme dat er wat clowns aan de pitmuur zitten die de strategie bepalen bij Ferrari. Dus,
0: er zitten wat clowns aan de pitmuur.
1: Ja, daar kan het soms. Daar hebben ze soms wel een snelle wagen en een snelle coureur, maar dan doen ze gewoon hele rare dingen in de race.
0: Nou, dat is toch lekker om te weten dat als je echt niks meer kan, dat je dan nog bij de Formule 1 kan werken.
1: Ja, dat is toch wel fijn, hè?
0: Tim, even heel kort, wie gaat er winnen deze race?
1: Ja, Max, hij gaat allemaal nog winnen dit jaar.
0: Lekker man. Het is Tim Kraai, de hoofdredacteur van GP-blog. Nou, veel plezier met de wedstrijd. Om 3 uur is die, hè?
1: Yes, is helemaal goed.

0: onszelf al wakker met Bebe Rexha en Faithless met New Religion. Hele goede morgen. Ik krijg hier een bericht van Nicky. Vind ik altijd leuk om even met je te chatten via de luister-app.
1: Goedemorgen Andres. Wat leuk om jou te horen op de zaterdagochtend. Nou, ik heb nog wel even tijd om naar jou te luisteren. Want ik zit hier nog 2 uur in de auto naar Deventer vanuit Breda. Joejoe.
0: Hou even rekening mee als je net wakker wordt. Het wordt een graad of 13 tot 15. Hier en daar buien en ook windstoten tot 80 km per uur. Dus hou daar rekening mee als je bijvoorbeeld nog de weg op moet. 3FM met One Republic.

0: is Bruno Mars. Hij maakte On My Soul. Wanneer heb jij voor het laatst even een dikke tegenslag gehad in je leven? Dat je gewoon echt zo, bam, de grond op werd gedrukt. Ik heb er wel een paar. Nou ja, laat ik zo zeggen. Het gebeurt me 3 keer op een dag. Maar ik heb daar wel van geleerd. Wie valt, moet ook weer opstaan.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: En ik denk dat ik het liedje van Wies en Mathieu Terrein daarom zo goed vind. Die zin, wie valt moet ook weer opstaan, doet me denken aan mijn allereerste baan bij de radio. Ik solliciteerde bij, zal ik gewoon zeggen welk station? Ja, fuck it. Ik solliciteerde bij Phoenix. Dat is een zender die vooral urban en hip-hop uitzendt. En ik dacht, nou, laat ik daar gewoon beginnen. En dan, wie weet kan ik ooit doorstromen naar 3FM. En ik mocht daar op gesprek komen. Ik was zo zenuwachtig. Ik was vet jong, echt iets van 18 of zo. En bij dat gesprek, aan het einde werd er gezegd, nou ja, Andres, je maakt best wel goede radio, dus dat is top. Maar we gaan het toch niet met je doen. Je wordt afgewezen. En toen vroeg ik ze, maar waarom dan? En toen zeiden ze, ja, je bent niet echt straat genoeg. Je past niet echt in ons profiel. Dus toen werd ik zo teringhard de grond opgedrukt. Maar ja, als je dan terugkijkt en volhoudt en discipline gooit, dan komt het vanzelf wel goed. Want ik bedoel, jij en ik worden nu samen wakker.

0: Goedemorgen, Jordan. Avicii en Waiting for Love. Ja, als je nu de croissantjes staat op te bakken, schrik niet. Maar dit is hoe Rens er vanavond bij staat. Hij zegt in de app van NPO Luister. Ik ben vanmorgen om 6 uur begonnen met het laden van de bus. Maar als ik de radio aanzet en ik hoor jou, Andres, dan is mijn werkdag helemaal goed gemaakt. Vanavond lekker een technofeestje tot morgenochtend vroeg. Dus ik heb ook nog wat leuks om naar uit te kijken. Nou Rens, zonnebril op en gaan.
1: De Weekendochtendshow met Obi.
0: Het is Andres hier en ik vind het heerlijk om samen met jou wakker te worden. Het enige wat jij hoeft te doen is de cappuccino te maken. Dan zorg ik voor de allerbeste muziek. Over een minuut hoor je bijvoorbeeld al Raven Lené, Love Me Not. Maar ik ga eerst even terug naar Gijs. Gijs stuurde mij vanmorgen een appje over mijn nieuw gekochte huis. Gijs die zegt in de luisterapp, goedemorgen Andres. Hoe is het eigenlijk met je huis? Nou, Gijs, ja, god, ik zal er even kort over leeglopen. Maar je herkent het denk ik, als je een huis hebt gekocht in je eentje, dat het echte werk pas begint, niet bij al die papierdingen, maar dat het echte werk pas begint bij het inrichten van het huis. Ik heb maar een soort best friend forever in het leven geroepen, namelijk ChatGPT. Ja, ik kom er gewoon niet uit. Ik word helemaal gek. Welke kleur wil ik op de muur? En moet dat dan donkerder of lichter? En moet dan de tafel 160 centimeter zijn of 180 centimeter? Ik weet het niet. En ik kan dat ook niet echt met iemand overleggen. Want ja, met wie ga ik het overleggen? Ik zit er straks moedersiel in mijn eentje. Dus ik heb nu gisteren een tafel gekocht. Ik ben toch gegaan voor de 180 centimeter. Ja, ik heb de plattegrond bekeken. Ik heb gekeken naar nou, hoeveel breedte, hoeveel lengte heb ik dan over. En toen kwam ik erachter dat mijn dyscalculie toch echt in de weg zit. Dus onder het motto, het past altijd, staat er 180 centimeter. Maar hou voor de zekerheid mijn marktplaats even in de gaten. Ik heet daar Andres Odijk. 3FM.

0: kans op een hele tas vol boodschappen. 3FM.
1: Ster. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, ik heb
6: een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
16: Human neemt je mee steeds verder die telefoon in. Want AJ van 12 vraagt zich af waarom het toch zo verslavend is. Hoe kan het minder? Hersenonderzoeker Surya heeft tips. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.

0: Matthäus Bijbel.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: 3FM. Ik vertel je zo meteen hoe je vandaag nog kans maakt op een verse tas boodschappen. Eerst krijg je het nieuws, het is 1 over 9.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: 3FM.
7: Ster. Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
8: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
7: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
9: Nu bij Dirk, Duca gyoza's en snacks, €2,49. Lekker anders.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei,
0: maak je huis mooier.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rij je tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
12: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
16: Human neemt je mee steeds verder die telefoon in. Want AJ van 12 vraagt zich af waarom het toch zo verslavend is. Hoe kan het minder? Hersenonderzoeker Surya heeft tips. Kijk morgen naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
17: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
18: Deze week in de bonus.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel

Mijn naam is Andres en je kan me herkennen van de avonden van 3FM. En ik vind het daarom extra leuk om samen met jou wakker te worden op deze zaterdagochtend. En laten we er even een mooie zaterdagochtend van maken. Sterker nog, laten we er jouw zaterdagochtend van maken. Boodschappen, dat is gewoon niet meer betaalbaar. En nou begrijp ik, zaterdag is de dag dat je naar de supermarkt gaat en dat je daar weer een bedrag wegtikt waar je ook een ticket naar Ibiza van had kunnen kopen. Maar het goede nieuws is wel, je kunt boodschappen winnen. Zometeen geef ik namelijk boodschappen weg in Obi's boodschappenspel. Ik heb een hele gevulde tas, daar zitten echt lekkere dingetjes in. Hoe win je die nou? Nou, gaat als volgt. Ik heb 3 producten uit de supermarkt. Ik geef je de prijs en dan is de vraag aan jou. Is dat hoger of lager dan de prijs die ik zeg? Bijvoorbeeld, laten we even een test doen. Jumbo rund biefstuk, 150 gram. Kost dat denk je meer of minder dan 5 euro? Nou, het juiste antwoord is meer, namelijk 5,06 euro.

Er zitten echt lekkere dingen in die tas. Dus ik zou jezelf even aanmelden met het woord boodschap. Dan moet je ook nog even rekening houden met het weer. Wordt vandaag 13 tot 15 graden. Hier en daar kans op een bui. Dus zorg ervoor dat je in ieder geval je regenjas op speed dial hebt staan. 3FM maakt je wakker met nieuwe muziek van Jet van der Steen.

0: Is toch helemaal niks mis met een beetje Prince op de zaterdagochtend. Hoe lekker, 1999.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Ruud, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent vandaag zeker voornemens om richting de Albert Heijn, de Jumbo of de Plus te gaan.
2: Hoogvliet.
0: Hoogvliet, daar heb ik al die kutsupermarkten opgenoemd, vergeet ik de Hoogvliet.
2: Ja.
0: Want jouw familie komt vanavond langs, toch?
2: Nee, mijn kleinkinderen elke zaterdagmiddag s'avonds lekker eten met z'n allen. Dus dan komen ze middag langs tot nu of 8-9, gaan ze in bad en dan gaan ze lekker naar huis.
0: Lekker man. En wat staat er dan op het menu? Want ja, als ze dan bij Open Noma langskomen, kan ik me voorstellen dat ze toch worden verwend.
2: Nou, vandaag eten we goulash, dus...
0: Het valt tegen. Nee. lekker man.
2: Zonder sambal.
0: Oh, nee, dat valt het echt tegen.
2: Ja,
0: nee.
2: Dat dacht ik al.
0: Hey Ruud, jij wil wel meedoen aan het boodschappenspel van ja. Obi. Ja. Boodschappen zijn natuurlijk duurder dan een vliegticket naar Ibiza.
2: Klopt.
0: Het gaat als volgt. Ik heb 3 supermarktproducten en 3 prijskaartjes. Maar de vraag is, ligt de prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik je het geef? Heb je het goed, dan is het product voor jou. Zit je ernaast, dan gaat die linea recta naar iemand met vlugge vingers in de luisterapp van de NPO. Heb je ze alle 3 goed, Ruud, dan win je een volle boodschappentas.
2: Nou, mooi, gaan we voor.
0: Gaan we gewoon beginnen met de allereerste.
2: Is goed.
0: Kijk, ik denk dat je dit wel eens in huis haalt als je kleinkinderen hebt. Chocola. Het gaat om After Eight chocolade in de smaak sinaasappel. 200 gram. De vraag aan jou, is dat meer of minder dan 2 euro?
2: Meer.
0: Jij zegt meer, dat is goed. Dat is namelijk 2,99. Dus die heb je alvast binnen. Dan gaan we naar de volgende opgave. Jumbo kruidnoten. Oh, heerlijk. In de kleur wit. 250 gram. De vraag aan jou, meer of minder dan 4 euro?
2: Minder.
0: Jij zegt minder. Dat klopt ook helemaal. Het is namelijk 2,99 euro. Hoppatee. Ruud, wij stevenen af op een ongelooflijk dikke gevulde zak met boodschappen. De laatste vraag, dat is aan jou. Zentis marsepeinstaaf. 200 gram, meer of minder dan 2 euro?
2: Meer.
0: Jij zegt meer en dat is... Goed!
2: Hey.
0: Namelijk 2,90 euro. Hey. Wat heerlijk, Ruud.
2: Ja, mooi. Ik ben gelukkig.
0: Jij pakt een volle zak boodschappen. Dat betekent ook dat je nu eigenlijk niet meer naar de supermarkt hoeft.
2: Nee, ik heb blijf een dag thuis.
0: Ja, lekker nog even chillen met je vrouw.
2: Ja.
0: Ruud, ga ervan genieten. Die boodschappen komen zo snel mogelijk jouw kant op.
2: Dankjewel. Goed weekend.
0: Goed weekend. Het is de ochtendshow. Zo meteen Kigo, Take Me Back. Maar eerst even dansen. Op Sam.

0: stiekem vind ik dit toch haar allerdikste tune. Je hoort de Taylor Swift en Love Story.
1: De Weekendochtendshow met Obi.
0: Er zijn van die artiesten die je gewoon echt de hele wereld gunt. Gewoon al het succes, weet je wel. Dat zijn dan gasten die altijd tijd maken voor fans. Die niet arrogant overkomen, weet je wel. Niet als Justin Bieber, schreeuwen tegen paparazzi's. Maar het zijn gewoon mensen die echt leven voor optreden en voor muziek. Kingfisher vind ik echt zo'n band die je de hele wereld gunt. Het is een groepje Ieren. Ze zien eruit alsof ze, nou ja, op de ICT-afdeling werken bij jouw werk. En het vette vind ik dat ze soms ook zelf niet helemaal doorhebben wat ze bij mensen losmaken. Afgelopen zomer stonden ze op Pinkpop. Ze waren klaar met hun show. En het publiek dat bleef gewoon alleen maar meeschreeuwen en helemaal losgaan. En aan het eind, weet je wel, kwam er een applaus. Logisch. Maar in plaats van dat applaus dan met chest aan te nemen, stonden ze echt zo'n beetje verbaasd om zich heen te kijken van, yo, is dit applaus voor ons? Wat is er zojuist gebeurd? En dat vind ik zo mooi. Dan ben je zo'n grote band. Sta je op zo'n groot festival. Speel je zo'n grote show. En dan blijf je zo ongekend normaal. Ik denk dat het applaus alleen maar groter gaat worden, want hun nieuwste tune die is echt waanzinnig. Zo heel laag in de stem. Nieuwe muziek heet How Lonely.

0: geschreven, hè?
1: Ja, nou, dat was hij eerlijk gezegd ook. Alleen, ja, Red Bull is toch wel met een paar aanpassingen aan de auto gekomen. Eigenlijk al twee races terug in Azerbeidzjan.
0: Ja.
1: En ja, die auto ja, heeft daarmee zulke grote stappen gezet. Dat, ja, in Baku deed Verstappen al mee om de overwinning. In Maleisië won hij eigenlijk redelijk makkelijk. En ja, nu in Singapore staat hij ook nog op pole voor de sprintrace. En ziet het er allemaal gewoon opeens heel erg goed uit.
2: Ik vind het zo mooi dat het in Formule 1 echt, zeg maar, net zo fluctueert als het weer. De ene keer is het goed, de andere keer is het slecht. Ferrari is namelijk ook een goed sportteam, weet je wel. Daar zit Saaf, daar zitten mensen met kennis. Maar het gaat bij Ferrari ook wel eens mis. En daar is volgens Tim een hele goede reden voor.
1: Bij Ferrari is het wel zo. Ja, is er toch altijd wel een beetje de meme dat er wat clowns aan de pitmuur zitten die de strategie bepalen bij Ferrari. Dus,
2: nou, dat is toch lekker om te weten dat als je echt niks meer kan, dat je dan nog bij de Formule 1 kan werken.
1: Ja, ja, dat is toch wel fijn, hè?
2: Tim, even heel kort. Wie gaat er winnen deze race?
1: Ja, Max, hij gaat allemaal nog winnen dit jaar.
2: Ik hou van zijn optimisme. Om 3:00 vanmiddag, televisietje aan of laptop op schoot voor de race. Het is de ochtendshow van 3FM. Higo heeft een nieuw liedje en die heet Antwoord.

0: Cat's Eye maakte Animal. Hoor je bij 3FM. Spannende dag vandaag voor Formule 1 liefhebbers.
1: De weekendochtendshow met Obi.
0: Het is namelijk de dag waarop Max Verstappen in actie gaat komen. De GP van Singapore is. En vanmorgen vroeg belde ik met Tim Kraai. Tim Kraai is de hoofdredacteur van GP-blog. En ik vroeg hem, Tim, hoe kan het nou dat Max toch weer kans maakt om te winnen? Want hij was toch volledig afgelopen.

0: Dit is echt even heerlijk wakker worden, toch? Stel je doet nu je ogen open. En je hoort Blink 182.
1: Doe ik het ook. Ja, ik weet niet hoe ik hier gekomen ben, maar...
0: Aldus Malfi. Een hele goede morgen. Het is bij

0: Ja, dit is een stuk waar ik niet in thuis ben.
1: Slaap je normaal in het weekend op dit tijdstip?
0: Nou, nee, ik sta vaak nog op een feestje voor een goede after.
1: Oh, heel goed.
0: Ik ga nu naar bed. Wijnmon, wilde ik zeggen.
1: Wijnmon, ja, heel goed, kan ook.
0: Normaal bespreek je altijd met Obi wat je moet drinken, toch, dit weekend?
1: Ja, zeker, ja. Weet je, nou, is natuurlijk het lekkere is, op zaterdag kun je al heel vroeg beginnen met drinken. Je hebt weekend, de baas kijkt niet mee. Dus je kunt eigenlijk gewoon al vanaf 10 uur beginnen met drinken. Ja. Of op 9:15.
0: Nou, hoe lekker.
1: Ja, lekker toch?
0: Ik moet zeggen, ik moet er niet aan denken. Ik zat gisteren tot laat in een wijnbar.
1: Oh,
0: ik weet echt niet wat ik heb gedronken als je het aan me vraagt. Oh, ja. Ik weet dat het €88 was, dat ik het heb afgerekend.
1: Oh, dus je ging goedkoop.
0: Maar ik heb vandaag ook weer een wijnproeverij.
1: Dus, serieus?
0: Ja, ik zweer het.
1: Wat heb je dan? Heb je allemaal dure vrienden in om je heen?
0: Nou nee, ik ga met de ouders mee van vrienden. In Amsterdam. Chique. Dus wat is nou een woord dat ik dan tegen die barmeid kan zeggen vanavond om een beetje indruk te maken?
1: Complex.
0: Oké.
1: Okay. Serieus, je moet echt de hele tijd zeggen, oh ja, hij is lekker. Hij heeft wel wat complexiteit.
0: Oké. Okay.
1: En dan zegt iedereen, zo, die snapt hem.
0: Nou,
1: en dan krijg je de hele avond gaan ze tegen jou aan praten, dus dat is wel irritant.
0: Ja, maar dat is wel vervelend.
1: Ja, precies, maar het is wel leuk. Ze denken wel, je bent de kenner dan.
0: Oh, wat top. Nou, complex en past ook nog eens bij mijn karakter, dus top.
1: Ja, precies.
0: Veel plezier zo meteen met Ramon. Hij heeft Shakira voor je.

0: in het dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Human neemt je mee steeds verder die telefoon in. Want AJ van 12 vraagt zich af waarom het toch zo verslavend is. Hoe kan het minder? Hersenonderzoeker Surya heeft tips. Kijk morgen naar De Mensendiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
4: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
6: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
8: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
9: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
15: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
16: Honda, the power of dreams.
17: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
18: Nieuw bij Zapp, de Hoppie Snelle Show met Jan Dino. Een gloednieuwe comedy show voor kinderen vanaf 9 jaar en hun ouders. Met oude bekenden als Judeska. En baby JJ. Hey, hey, maar ook veel nieuwe gezichten. De Hoppie Snelle Show. Vanavond om 7:55 bij Afro Trolls op Zapp.
19: Inderlijk.
20: 3FM. 10 uur in de Benelux, de allermeeste muziek van de wereld. Krijg je hier Oasis, zometeen ook Gael en Shakira. Is het nieuws.
21: Michiel van der Velden met het NOS Journaal.
19: Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jerry Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Door 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dankjewel, dan 3FM Verkeer van de ANWB. Op dit moment 2 files langer dan 10 minuten in Nederland. De A1 Amersfoort Amsterdam. Voor Amersfoort West heb je 13 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland Gouda voor knooppunt Terbrechtseplein 23 minuten.
21: 3FM.
22: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
23: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
22: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
25: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: Begon jouw dag met ruitschade?
28: Opgelost. Autotaalglas.
25: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
29: Later en altijd.
30: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
31: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
32: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
33: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
34: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
35: Dag T.
0: 30 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
1: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
34: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.

0: Don't Look Back in Anger.
1: 3FM.
0: Hele goedemorgen.
2: Ramon Verkoeien.
0: Ja, voor een deel van Nederland is het weekend. En voor een ander deel van Nederland vakantie. Ja, in het noorden van het land is de herfstvakantie begonnen. En dat zie je meteen aan het weer. Hè. Vandaag heel veel buien, heel veel regen. Enfin, 3FM draait de beste muziek om het geluid van die regen te maskeren. Met Alex Warren, de allernieuwste zometeen. Ook Robin komt eraan. En eerst Hugel.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Alex Warren, Emerald Eyes. Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

3FM nieuwe Alex Warren, Emerald Eye. Ja, hij is ongeveer de grootste popster van dit moment. Maar dat betekent niet dat hij direct ook heel erg een rock'n'roll leven heeft. Even een overzicht van het meest spectaculaire dat Alex Warren deze week heeft gedaan. Hij heeft gevaren in een houten roeiboot. Hij draagt tegenwoordig zo'n AI-bril waarmee je kunt filmen. En, oké, hij was toch een klein beetje rock'n'roll. Hij heeft zijn middelvinger opgestoken naar een fotocamera. Maar dan wel terwijl hij een smoking aan had en met zijn vrouw aan stond te poseren. Dus, misschien niet het meeste wilde leven, maar wel een paar van de beste popliedjes van dit moment. Emerald Eyes, Alex Warren is hartstikke nieuw bij 3FM. Harry Styles zometeen, meneer Zalman Sex, Old Town Road.

Styles, As It Was, bij 3FM Lilmans Echte voor Weekend. Mijn naam is Ramon. En wat je ook aan het doen bent op deze natte zaterdag, de muziek is vandaag, net als de datum, een 10 uit 10. Hey, denk daar maar eens over na. Temper City zometeen, Self-Aware. Michael Jackson ook, The Way You Make Me Feel. Maar eerst een echte 3FM Classic. En of je nou ritmegevoel hebt of niet, op deze zul je bewegen. Fake Blood, I Think I Like It.

weekend van 3FM, waar je de allermeeste muziek krijgt. Je hoort ook nog Temper City en Self-Aware. Ja, dank voor alle berichten die zijn binnengekomen via de NPO Luisterapp. Jorian die zegt, ik ben een Red Velvet cake aan het bakken, speciaal voor de verjaardag van mijn zusje. Jorian, wat ben je toch een lieve broer. Denise die gaat zo meteen roadcyclen. Fitnessoefeningen op een spinningfiets is dat. Ik zou aanstellen, maar heel veel plezier, Denise. En Luca is onderweg om een tweedehands wasmachine op te halen. En dan ook nog naar boven krijgen, zo meteen. Heel veel succes.

0: 3FM, ontdek je nog.
1: Soms zijn de populairste liedjes van artiesten liedjes die bijna niet uitgebracht waren. Dat lot kreeg ook een van de nieuwe tracks van Fontaine CC bijna. Want Marianne, zoals het liedje heet, ligt nogal buiten de comfortzone van de band. Gitarist Connor moest bijvoorbeeld keyboard spelen. Nou, dat keek hij niet.

0: Ja, aan wie heb je gedacht? Aan wie heb je gedacht tijdens het liedje Lily Allen Fuck You bij 3FM? In het weekend de plek waar je de allermeeste muziek krijgt. Zometeen bijvoorbeeld de Gorillaz, Clint Eastwood en ook de Chainsmokers komen eraan. Samen met Coldplay.
1: Zometeen op 3FM. Meer Ramon. Met onder andere...

0: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot

0: kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club. 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
3: Human neemt je mee steeds verder die telefoon in. Want AJ van 12 vraagt zich af waarom het toch zo verslavend is. Hoe kan het minder? Hersenonderzoeker Surya heeft tips. Kijk morgen naar De Mensendiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
4: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
5: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
4: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
8: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
7: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
9: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.

Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, come extra, max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakket.

0: het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel Michiel. Dan 3FM Verkeer van de ANWB. Zijn op dit moment 2 meldingen van 10 minuten of langer. De A1 Amsterdam-Amersfoort voor Blaricum. Heb je 10 minuten vertraging. Ik denk een kapotte Jaguar of zo. Blaricum of een Aston Martin. Of andere dure auto. A1 Apeldoorn als laatste richting Amsterdam. Voor Amersfoort-West heb je 36 minuten vertraging.
2: 3FM.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg. Van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
8: Kinderhulp helpt kinderen in de armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
11: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
4: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
2: 3FM. Ramon Verkoeien.
0: Een hele goede morgen. Ja, het weekend vieren natuurlijk met allemaal leuke dingen doen. En de radio op 3FM. Shanna Spyro zo meteen. En eerst de Chainsmokers samen met...

0: 3FM, zaterdag. Sienna Spyro. 3FM. Lekker. Geniet van je vrije weekend.
1: Ramon Verkoeien.
0: En misschien vallen je plannen op deze natte zaterdag letterlijk en figuurlijk in het water. Maak je geen zorgen. Dit zijn de drie droogste dingen die je vandaag kan doen. Op nummer 3. Eet een complete pak Maria biscuit. Ja, daar krijg je zo'n droge bek van alsof je oraal een stofzuiger. Nou fijn, je snapt me. Op nummer 2. De hele dag je haar feunen. Niet per se goed voor je haar, maar wel lekker drogen. En op nummer 1. Van de droogste dingen die je vandaag kan doen. De hele dag in een bakkerij.

0: Icona Pop.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Nieuwe muziek van de man die gisteravond nog stond op te treden in een kledingzaak in Leeuwarden. En dan moet je niet denken dat het heel erg slecht gaat met de carrière. Nee, het gaat beter dan ooit met de carrière van Jim Gardner. Hij doet namelijk mee in de popronde. Een gratis rondreizend festival waar nieuwe talenten op bijzondere plekken optreden. Dus zoals bijvoorbeeld een kledingzaak. Daarna staat hij volgende maand in het voorprogramma van Fleming. En gaat hij een clubtour doen. Heeft hij ook nog eens een nieuwe EP uit. Kortom, dit is de man van dit moment. Jim Gardner, zijn nieuwste.

Dat is gratis. Eet, ring my bell. Lekker. Hey, er komen veel berichten binnen. Dat is altijd leuk om van je te horen via de NPO Luister-app. Dus als je denkt, hey, ik vind het even leuk om met Nederland te delen wat ik doe, laat het achter in de NPO Luister-app. Matthew die zegt, ja, ik hoop dat zo meteen de voetbalwedstrijd wordt afgelast. Het regent hier heel hard. En ik heb vooral zin in de voetbalkantine. Helena is druk bezig met het maken van een herfststoofpotje. De riplappen zitten al in de pan. Ja, dat gaat nog uren duren, maar wat lekker. Wat ruikt je huis ook lekker, Helena?

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.

0: Deal Wellness Deal, steek 1 en...
1: Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
6: Shape the future with confidence. EY.
7: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
8: De vriendelijke specialist DA.
9: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
10: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
9: Een initiatief van Pfizer.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Yeah. 12 uur in de Benelux. De allermeeste muziek van de wereld krijg je hier met Miley. Zometeen de allernieuwste James Bay komt er ook aan. Eerst het nieuws van 12 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15. Vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog. En dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel Jan. Dan 3FM Verkeer van de ANWB met 1 file die opvalt. Langer dan 10 minuten op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Heb je voor Amersfoort-West 34 minuten vertragen. Sterkte daar.
14: 3FM.
15: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks, voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
17: Honor the craving. Domino's.
3: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
17: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
19: Wacht even hoor.
20: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
22: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
23: Daardoor word ik snel geholpen.
22: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
24: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

Een spookrijder op dit moment. Rijd je op de A2 Utrecht-Amsterdam, dan kom je tussen Utrecht en Leidse Rijn en Breukelen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Utrecht-Amsterdam, dan kom je tussen Utrecht en Leidse Rijn en Breukelen een spookrijder tegen. Next.

James Bay bij 3FM, Hold Back the River. Lost Frequencies daarvoor, Live It All. Hey, het is al over 4 maanden, maar we weten nog steeds niet wie. Wie gaat de halftime show doen tijdens de Super Bowl? Ja. Elk jaar mag een wereldster een kwartiertje optreden tijdens de grootste sportwedstrijd van Noord-Amerika. Ja, dit jaar was het bijvoorbeeld Bad Bunny. Die beelden hebben we ongetwijfeld allemaal gezien. Het was één groot feest. Maar normaal wordt er in september al bekendgemaakt wie dat gaat doen. Terwijl, ja, het is nu nog steeds stil. Het is oktober inmiddels, hè. Toch is er één heel sterk gerucht. Dat is dat de halftime show wel eens gedaan zou kunnen worden door Miley Cyrus. Zelf heeft ze nog niet ontkend. En heel eerlijk, met een track als deze zou ze wel een hele vette show neer kunnen zetten, toch? De nieuwste Miley. Let's go.

sprintrace. Max Verstappen is als eerste over de finish gekomen. En om 3 uur straks de kwalificatie voor de race van morgen. Ook de Eredivisie voetbal is weer terug met 4 wedstrijden vandaag op de planning. Go Ahead Eagles, Sparta, Feyenoord AZ, Fortuna tegen Twente en Ajax NEC. En Nederland maakt dit weekend ook nog kans op medailles tijdens het WK Judo. Ik zou zeggen, succes!

0: 3FM. Deze kan ik wel 1000 keer horen nog, denk ik. Choosing Texas. Zometeen een nieuwe 3FM mega hit. Heb je die al gehoord? Is heel goed. Jamie Miller. Hoor je hem zometeen? Baby Doll.
1: De slowste mens.
0: Maar in het weekend van 3FM doen we het natuurlijk rustig aan. Lekker relaxed. Dan spelen we de slowste mens. Origineel, het origineel. Dus niet zoals op tv. Dit is het origineel. Waarin we weer een belangrijk persoon uit het nieuws hebben vertraagd. En aan jou is de vraag, wie hoor je zo meteen vertraagd? Als je het weet, moet je meteen het antwoord sturen naar de NPO Luister-app. Als je die nog niet hebt, download hem snel eventjes. Dat is hartstikke gratis. Als je het goed weet te raden, meteen eens het antwoord sturen. En wie weet win je wel de lekkerste weekendsnack. Een zak kroephoek naar keuze. Hoe lekker is dat? Let heel goed op. Dit is de opgave voor vandaag. Wie hoor je hier vertraagd? Wie is de sloomste mens?
2: De kans dat je dit straks terugkijkt via NPO Start is nieuw. Want of je bent voor de 100ste keer bezig die cookies te accepteren,

0: 3FM Megahit van deze week. Jamie Miller, Baby Doll, zo meteen de opposites. En ook Rihanna komt eraan. En zelfs Elton John. Nee.
1: De slomste mens.
0: Maar eerst is het tijd voor de grande finale van de slomste mens, waarin weer een belangrijk persoon naar het nieuws vertraagd is. En aan jou de vraag, ja, wie hoor je vertraagd? Dit is de opgave voor vandaag.
2: Daarom heet het volgens mij ook NPO Start. Omdat dat is wat je constant schreeuwt naar je scherm. Start, godverdomme, start.
1: De slomste mens.
0: Ja, en die grande finale die gaan we spelen met Laura, 31 jaar, uit Horen, uit Horen.
3: Klopt.
0: Hey Laura.
3: Hi.
0: Heb je een lekker weekend?
3: Ja hoor.
0: Ja, wat ben je aan het doen?
3: Ik was net aan het lunchen en ik was bij de ik ga zo naar de schoonouders en was net bij mijn ouders.
0: Ja, dat klinkt als een lekker, bijna een beetje een soort familieweekend.
3: Ja.
0: Ja toch?
3: Goed,
0: ja.
3: Hè?
0: En ik begreep ook dat je 6 maanden geleden bent bevallen.
3: Ja, klopt.
0: Mag ik even, want ik ben dus niet zo heel goed in met kinderen en dat soort dingen. Ik maak per ongeluk vaak de verkeerde opmerkingen of vraag de verkeerde dingen. Of ik vergeet de dingen te vragen. Maar hoe heb jij dit gedaan met het naamgeven van je kind?
3: Nou, mijn partner die heeft een naam die niet zo veel voorkomt. En ja. Mijn naam komt natuurlijk heel veel voor.
0: Ja, maar dus hoe heet je partner dan?
3: Sepp.
0: Oké, Sepp. Ja.
3: En we wilden wel iets wat ook niet veel voorkomend was, maar ook niet een ingewikkelde naam.
0: Mm-hmm.
3: En eigenlijk kijken we als hobby domme tv. En toen waren we Love Island aan het kijken. Hey. En er zat iemand in die Mimi heette. En toen dachten we, ja, dat is wel echt een leuke naam.
0: Dus daar, tijdens Love Island heb je eigenlijk de naam bedacht?
3: Ja.
0: Oh, wat grappig zeg. Ja, ik vind het lijkt me zo moeilijk. Hoe bedenk je nou een naam voor een kind die dat ook het hele leven moet dragen natuurlijk?
3: Ja. Ja.
0: En soms kom je er ook achter dat na een paar jaar denk je, ja, maar dit is eigenlijk helemaal geen Mimi. Of helemaal geen, toch?
3: Ja, daarom heeft ze ook een tweede naam.
0: Oh, wat is de tweede naam dan?
3: Ja, dat is Bonnie. Maar toen was Bonnie Blue de hele tijd in het nieuws. En toen dacht
0: van,
3: ja, dat gaan we niet doen.
0: De pornoactrice. Ja, ja. Dan kan de carrière ook heel anders uitzien in één keer. Ik snap het.
3: Ja.
0: Nou, leuk om even te horen. Ja, dat heel verhelderend voor mij. Hey Laura, ondertussen zit je ook in de grande finale van de Slomse Mens. Wie denk je dat we vandaag vertraagd hebben?
3: Peter Pannenkoek.
0: Laten we luisteren of dat het goede antwoord is.
2: Daarom heet het volgens mij ook NPO Start. Omdat dat is wat je constant schreeuwt naar je scherm.
0: Ja.
2: Start, godverdomme, start.
0: Natuurlijk, Peter Pannenkoek is het goede antwoord.
3: Yay, gelukkig.
0: Ja, hij was afgelopen donderdag de presentator van het Televiziergala. Heb je gekeken?
3: Nee, ik heb niet gekeken.
0: Oh ja, mag ik al verklappen wie je, of ga je proberen via NPO Starter terug te kijken? Want dan zou ik nu pas beginnen.
3: Nee hoor, dat mag ik verklappen.
0: Oké, Bondgenoten was eigenlijk de grote winnaar vanavond.
3: Oké.
0: Okay. Kijk je dat ook, aangezien je ook...
3: Nee, dat zei ik niet.
0: Oké, nou bij deze, het levert je op een zak kroephoek naar keuze. We hebben naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Welke wil je winnen?
3: Cassave.
0: Stuur je kant op en een fijn weekend.
3: Ja,

I'm Still Standing in het weekend van 3FM. Rihanna daarvoor, Disturbia. Iedereen heeft wel zo'n klein ding waar je je toch gigantisch aan kan irriteren. Ik kan bijvoorbeeld heel slecht tegen trage mensen in de supermarkt bij zo'n zelfscankassa. Nou, Malcolm Todd heeft ook zo'n irritatie. Hij kan namelijk heel slecht tegen mensen die het woord chill gebruiken. Ja, en dat terwijl zijn muziek dus wel heel erg, laat ik het zo zeggen, relaxed is. Hè? Dan word je niet boos. Kan je

0: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
0: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Bij Zapp, de Hoppie Snelle Show met Jan Dino. Een gloednieuwe comedy show voor kinderen vanaf 9 jaar en hun ouders.

0: opzet.
1: Inderlijk. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
6: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
5: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
7: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
8: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Vaarwel, zal duur eens regeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
13: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
14: Slecht plan.
13: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
15: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden. En het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
6: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
5: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: 3FM. Zalige zaterdagmiddag. Wat was jouw zaterdagmiddag lunch, Mai, voorbij?
13: Ik heb een broodje met roomkaas en tomaten gegeten. En jij, Mark?
12: Ik had een sausijzenbroodje.

0: zaterdag van 3FM met Mark en Mai op de radio. En ik heb deze week eigenlijk helemaal geen première feestje of dingen gehad.
1: Niet.
0: Dus ik klink op zich best wel gewoon fris, heb ik het idee. Maar Mai voorbij, die is dan nog wel een klein beetje herstellende van haar grote feest van de televisiering gala.
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Nou, het was heel leuk om mee te maken.
0: Hey, en hoe voelde het nou om te winnen? Tenminste, ik heb de krant nog niet gecheckt, maar nee. Je hebt gewonnen, toch, mag ik aannemen? Want ik bedoel, nee. De bondgenoten met Jan Versteeg, dat kan me niet voorstellen. En dat andere programma, dat ken ik niet eens.
1: Nou, je zegt, dat kan ik mij niet voorstellen, dat is wel gebeurd. Oh. De bondgenoten hebben gewonnen, dus hartstikke leuk voor ze. Als je denkt, wat is rumoerig nu hier? Nou, dat heeft een reden. Ik heb mijn kind even mee naar werk genomen.
0: Oh ja,
1: ja,
0: ja, zo noemen ze mij wel vaak inderdaad. Mark is mijn naam. Hoi, ik ben het kind van Mai. Nee, je hebt Sora meegenomen.
1: Ja, die is ergens op de achtergrond ook in de studio een beetje alles aan het verkennen. Maar ik wil nog even teruggaan naar de televisier. Het was gewoon superleuk om mee te maken. Sor, ben je klaar? Of niet?
0: Zit heel de boel te slopen hier.
1: Hij is
0: hier.
1: De boel aan het slopen. Maar
0: okay.
1: Nee, het was,
0: ik heb nog wel een aantal dingen in het systeem die gefixt moeten worden. Ik denk dat Sora daar nog meer capabel mee is dan de mensen die hier af en toe rondlopen. Oké, okay, maar je hebt dat gala gehad.
1: Mm-hmm.
0: Nou, eventjes, mag ik even zeggen dat... Wat jij aan had, Mai, dat is denk ik... voor de komende 10 jaar is dat een klap voor de homoseksuele gemeenschap. Ik denk dat er heel veel mensen dachten van... ja, ik ga toch een keer weer een vrouw proberen.
1: Ja?
0: Toen ze dat hebben gezien, dat weet ik zeker.
1: Nou, wat lief.
0: Niet normaal.
1: Ik moet wel zeggen, het was zo out of character van mij. Want ik ben, zoals je me kent, het liefst in oversized kleding... oversized truien, een sneakers aan... en absoluut niet op de punt hakken... en een soort van een jurk met een hele grote décolleté erin... Check de foto's op Instagram, @myvoorbij.
0: Moet je het al vasthouden met plakband en zo aan de binnenkant?
1: Ja, dat was echt zo.
0: Echt waar?
1: Ja, dat moest echt...
0: Doe het al niet pijn om dat er weer af te halen?
1: Nee, dat viel mee. Dat was een goede tape.
0: Zo red.
1: We zijn inmiddels wel echt zo ver ontwikkeld, Mark... dat je hele goede producten hebt om dat allemaal vast te kunnen binden.
0: Oh.
1: Maar dus dat was heel leuk om te ervaren. En gewoon zo'n once-in-a-lifetime experience. En ook gewoon... heel raar om tussen allemaal bekende Nederlanders daar rond te huppelen. En dat hoe zeg je dat? Het rode lopermomentje. Ja,
0: hoe is dat? Want Mai maakte zich van tevoren het meeste zorgen over het feit dat ze moest over de rode loper. En ze zei, ik ben zo bang dat als ik over de rode loper ga, dat iedereen wegkijkt en denkt, kan deze vrouw snel doorlopen, dan kunnen de echte sterren komen. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurt.
1: Het meest ongemakkelijke was dat ik liep samen met Max Terpstra, dat is mijn lieftallige collega, in de rij om op de foto te gaan. En toen zag hij dus in de verte Frank van Leeuwen van WNL, die presentator.
0: Ja.
1: En toen zei Frank, Max, is dat je vriendin? En toen was echt zo, oh nee, Mai. En dat was heel ongemakkelijk, want mensen herkenden mij dus niet.
0: Oh.
1: Dus je moest gewoon heel vaak jezelf uit gaan leggen dat je Mai voorbij bent. En Frank wist het dan wel, maar dat was, wat ik al zei, ik was helemaal out of character. Dus mensen zagen gewoon niet.
0: Mai, na die avond kent iedereen je. Maar verloren dus. Ah,
1: en even een leuk feitje van Frank van Leeuwen.
0: Scheidprijs.
1: Frank van Leeuwen, denk je dat het een lange man is of een kleine man?
0: Ik denk 1,43 meter. Zo schat ik hem in.
1: Dat dacht ik dus ook. Deze man is echt 1,90 of zo.
0: Oh.
1: Hij is echt heel groot. Dus eerst wat ik tegen hem zei was, ik wist niet dat je zo lang was. En toen zei, is het een compliment of is het negatief?
0: Hey, maar jij bent vandaag de slapspotter, denk ik dan in raden. Welke slap heb ik gezien?
1: Nou, dat is wel makkelijker, ja. Dan heb ik er wel 100 voor je.
0: We zijn meteen Robbie Williams. Dit is Taylor Swift en Patient Zero.

0: Continue. Dit is 3FM op de zaterdagmiddag. Nou, er komen heel veel aanmeldingen van mannen bij.
1: Ja.
0: In de NPO Luisterapp. Die allemaal vragen of jij nog een vriend hebt. Of het inmiddels al uit is. Die zeiden, joh.
1: Of het al inmiddels uit is ook.
0: Of het inmiddels al uit is naar die avond. Of er zoveel mannelijke aanmeldingen zijn. Nou, dat is allemaal sterker dan ooit, heb ik het idee.
1: Nou, wat lief. Nou, ik moet
0: Hoe heeft hij ernaar gekeken?

0: Zeker dan, jij bij de televisering was.
1: Juist. Oh, dat is mijn zoontje. Mama mooi? Kutje. Ja, hè, mama mooi, hè.
0: Wat vond Sora van? Ja, het is een beetje een zoete inval vandaag, want Maya heeft haar kindje meegenomen. Maar dat is een lekkere kletser.
1: Ja, het
0: dus
1: is wel...
0: die kan ook een keertje mij vervangen.
1: Ja, het is
0: morgen
1: helemaal...
0: bijvoorbeeld. Morgen heel... ben ik er niet.
1: Nee, maar het leek me toch niet zo heel erg verstandig om hem te laten vervangen. Dus ik zit met Andres morgen.
0: Oké, okay, nou,
1: dus dat is wel leuk.
0: Hetzelfde gespreksniveau als met Sora.
1: En mijn vriend Daan, die had eigenlijk zoiets van... Oké, okay, hij zag me en toen zei hij, ik ga je nooit meer loslaten. Dat is lief, hè?
0: Oh. Toch zit je hier.
1: Ja, oh ja, met jou.
0: Oh, wacht, daar is Daan. Hey, Daan. Daan is onder de tafel. Je hebt er inderdaad niet losgelaten. Zometeen hoor je Disciples on My Mind en Teddy Swims. Dit is eerst Another Talk.

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: Deze jongen is pas 21 jaar en het is geen somber. Zijn naam begint wel met de letter S, maar hij komt niet uit Amerika, maar uit Groot-Brittannië. Namelijk Siku.
2: Oh jee.
1: Oh, en dat is mijn zoontje Sora. Hij vindt het namelijk ook heel erg goed. Siku is een Britse zanger, is ook genomineerd geweest voor de Brit Awards voor aanstormend talent. En met de reden, want hij klinkt 1-op-1 als Sam Smith. Alleen veel jonger, veel meer groove. Er zit echt een soort van 80's sound in zijn stem. Heel erg rauw. En vooral deze plaat vind ik echt super vet. Dit is Dangerous Lover van Siku.

0: Lucie, dit is 3FM. We hebben een klein beetje een soort van aftertalk over de televisieringen. Televisieringen gala. Hopen dat je dat niet al te erg vindt. Want ik heb eigenlijk dus nog nooit gehad dat ik met een potentiële awardwinning collega heb gewerkt. Want Ramon was ooit genomineerd voor de Televizier Talent Award.
1: Dat is echt jaren geleden.
0: Met Sander Lantinga nog.
1: Met de klusjesman inderdaad.
0: Je zou bijna een prijs winnen voor het nadoen van Hitler in een prullenbak.
1: Ja.
0: Nou, dat kan niet meer tegenwoordig.
1: Nee, ja, dat kan nu zeker niet meer.
0: Maar Mai was genomineerd met het programma waar ze de afgelopen jaren met heel veel passie aan heeft meegewerkt. Namelijk Kassa.
1: Ja.
0: En jij was een van de mensen die in die 40 jaar historie daar aan heeft mee mogen werken.
1: Zo, veel mensen aan meegewerkt, hè. Want bijvoorbeeld ook
0: Felix Murders. Heb je ooit ontmoet in het echt?
1: Schat, hou op. Ik heb ooit een keer van Felix cursus gehad. Dat is best wel een leuke anekdote. En toen zei hij tegen mij, Mai, als jij iets wil in je programma, je moet altijd alles uitzetten. Ik zeg, met Kassa heb ik altijd alles uitgezet.
0: Wat is uitzetten?
1: Uitzetten, gewoon contacten uitzetten van gasten om in de studio te krijgen. En zo kreeg ik toch iemand altijd in de studio. Dus ik dacht bij mezelf, dit ga ik onthouden. En op een gegeven moment had ik vroeger, toen ik in de nacht van Radio 1 werkte, moest ik dus een item maken over vaders die op latere leeftijd kinderen krijgen. Ja. Dus vanaf hun 60ste. Ja, en toen zag ik dus ergens op Wikipedia dat Felix Murders dus ook na zijn 60ste dus een vader was geworden van nog een kind. En toen dacht ik, Felix heeft het ooit tegen mij gezegd. Zou ik hem nu kunnen bellen, denk je? En toen heb ik hem dus gebeld. En toen heb ik tegen Felix gezegd ook, Felix, ik weet dat je dit ooit tegen mij zei. Altijd proberen. En dit is het moment. Ik ga nu proberen om jou. En toen moest hij zo hard lachen. En zei hij, nee, maar deze skip ik maar wel leuk geprobeerd.
0: Ah, wat goed zeg.
1: Ja.
0: Hey, maar je hebt echt een supermooie avond gehad. Ik heb nog nooit zo'n gala meegemaakt. Ik zie daar wel eens dingen. Daar heb ik altijd al vragen over willen stellen. Ik zie dan ook wel eens, dan krijg je dus van die celebs. Die gaan dan daar weg. En dan krijgen ze een goodie bag.
1: Ja.
0: En dan denk ik altijd van, daar zitten natuurlijk hele mooie dure dingen in. Maar dan denk ik, je hebt mensen die dat echt nodig hebben. Celebs gooien dat waarschijnlijk gewoon in de hoek. Of die geven dat gewoon, weet ik wat, die pleuren dat weg.
1: Ja.
0: Wat zit er nou in zo'n goodie bag?
1: Nou, ik wist het helemaal niet dat ik het überhaupt zou krijgen ook. Maar ze staan echt jou op te wachten met allemaal van die tasjes, allemaal meisjes.
0: Ja.
1: En ik had toevallig vanochtend even gekeken van wat er nou in zit. En ik dacht, er zitten allemaal testers in. Van die testjes, weet je wel, die je ook bij de drogisterij of bij de eten en dat soort dingen krijgt. En ik kijk, en er zaten echt van die grote potten crème voor op je gezicht.
0: Oh.
1: En een shampootje zat erin. Echt ongelooflijk veel.
0: Allemaal speersel.
1: Ik vond het voor een NPO-ding vond ik het een zeer royaal gevulde goodiebag.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, ga volgend jaar ook.
0: Nou ja, de
1: al is het voor de goodiebag, want ik denk echt dat er €100 in zat.
0: Ik was blij dat je dit keer er was, want de waterkoeler is hier kapot. Die moet gefixt worden, dus volgend jaar is de goodiebag. Dat is geen voor, denk ik. Dat denk ik echt. Oké, nou, superleuk. En mocht je ook nog denken, waarom is de webcam op een Mai moet af en toe borstvoeding geven?
1: Mijn zoontje heeft gekakt. Dus je wil onze gezichten momenteel ook niet zien. We trekken helemaal groen weg hier.
0: Ik heb een slok van een Wiener Melange. Je denkt, dat is een rare melange. Maar dat is dus wel Sora.
1: Wiener Melange, ja.
0: Wiener Melange. Zometeen spelen we weer Rara.
1: Welke celeb heb ik gezien?
0: Met jouw kant op een Mark en Mike Cocoon kleedje. Dit is Teddy Swims en Mr. Know It All.

0: de waterkoeler.
1: Oh, is het voor de goodiebag? Want ik denk echt dat er 100 euro in zat.
0: Ik was blij dat je dit keer er was. Want de waterkoeler is hier kapot. Die moet gefixt worden. Dus volgend jaar is de goodiebag. Dat is geen geld voor, denk ik. Dat denk ik echt. Oké, nou superleuk. En mocht je ook eens denken, waarom is de webcam op een mij moet af en toe borstvoeding geven?
1: Mijn zoontje heeft gekakt. Dus je wil onze gezichten momenteel ook niet zien. We trekken helemaal groen weg hier.
0: Ik nam een slok van een Wiener Melange. Je denkt, dat is een rare melange. Maar dat is dus wel soda.
1: Wiener Melange, ja.
0: Wiener Melange. Zometeen spelen we weer.
1: Welke celeb heb ik gezien?
0: Met jouw kant op een Mark en mijn cocoon kleedje. Dit is Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110. Tijdens de Denimarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
0: Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Denimarket bij Jeanscenter.
2: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
3: Shape the future with confidence. EY.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Nieuw bij Zapp, de Hoppie Snelle Show met Jan Dino. Een gloednieuwe comedy show voor kinderen vanaf 9 jaar en hun ouders. Met oude bekenden als Judeska en baby JJ.
6: Ik ga je echt uit die kinderen halen.
5: Maar ook veel nieuwe gezichten. De Hoppie Snelle Show. Vanavond om 7:55 bij Afrotrols op Zapp.
6: Kinderlijk.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
8: De vriendelijke specialist. DA.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
12: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
11: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
13: Autotaalglas zit echt overal.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo. Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
5: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor word ik snel geholpen.
6: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik, Mik, Loreland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
2: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: feestje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: 3FM. Mark en Mai.
4: Wat moet je doen om een Mark en Mai kokonkleedje te winnen? Dan moet je meedoen met Rara, welke celeb heb ik gezien? Heb je ooit een bekend iemand in het wild gespot? Stuur je verhaal door, zonder te melden wie het is. Want wij moeten het raden.

0: And Just a Little Bit More daarvoor, Ben Howard en Keep Your Head Up. Bruno Mars hoor je zo. En wist je dat Bruno Mars eigenlijk, nou die heet ook geen Bruno Mars, dat is geen heel moeilijk feitje. Maar de bijnaam Bruno kreeg hij van zijn vader toen hij een peuter was, omdat hij nogal mollig was en blijkbaar op een bekende worstelaar leek. Nou, je hebt natuurlijk allemaal van die, nou, vroeger had je Hulk Hogan en The Undertaker. En je hebt nog steeds mensen die de wrestling kijken op tv, van een stuk of 12 mensen denk ik wereldwijd. Maar er was blijkbaar dus ook ooit een worstelaar die nogal dik was, die heette Bruno. Heb jij voor je kindje, hoe oud is Sora nu?
1: Sora is nu 15 maanden.
0: Dan moet ik even rekenen. Dat is een jaar en...
1: 3 maanden.
0: Ik stel als mensen die altijd zeggen van... Oh, laten we afspreken in week 42. Dan denk ik, ik weet niet wat je zegt. Ik heb geen idee. Maar goed, oké, dus 15 maanden heb je al een bijnaam voor Sora. Vanwege een uiterlijk kenmerk of zo.
1: Nou, we noemen sowieso wel Soralientje. Dat vind ik zelf gezellig. Maar we hebben eigenlijk één woord dat we heel vaak zeggen. En dat is money.
0: Money?
1: Ja,
0: maar je kat heette toch ook al? Had ook een bijnaam Money.
1: Die heeft ook als bijnaam Money.
0: En dat is niet Money als geld, maar Money met M-A-N-N-I-E.
1: Mannetje, dat. Maar dit is zo... We hebben gewoon een kat, dat is ook een mannetje. En dit is ook een mannetje, dus wij noemen altijd Money en Money. Maar soms weten we ook niet meer over welke Money het dan gaat.
0: Ik wil ook Money heten nu. Mag ik ook Money heten?
1: Nee, ik wil niet dat je Money heet. Dat is heel ongemakkelijk. Als ik jou voortaan altijd Money moet noemen.
0: Dat is waar. Oké, dus het is nu... Oké, Sora.
1: Dus ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind Bruno best wel cute.
0: Ja.
1: Toch?
0: Zeker, of Mars.
1: Ook.
0: Dit is All My Soul. Ja, lekker. Oh, heerlijk.

0: Tracy Abrams, I love you, I'm sorry, daarvoor Junior Senior.
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
2: Yeah!
0: Nou, van alleen hebben wij Henk Honda. Hallo Henk Honda, hallo Henk.
3: Hallo, goedemiddag Mark.
2: Henk, jij hebt een bekend iemand gezien aan Mark en mij de taak om te raden wie die persoon ook is. Dat doen we aan de hand van jouw verhaal. Als we hem weten te raden, ben je dus een Mark & My cocoonkleedje voor warme en koude dagen. Maar ook de eerste apper die krijgt iets, namelijk een,
0: een persoonlijke naam, jingle van mij.
2: Precies.
0: Ben je klaar voor de verhoring, Henk?
3: Zeker.
2: Wanneer was het?
3: Het was december 2018.
2: Waar was het? Lang geleden.
3: Het was in de Rai in Amsterdam.
2: Oh, wat gebeurde er?
3: Nou, wij waren naar het Amsterdamse Winterfestival of Winterparadijs. En deze celeb was daar ook, die was iets aan het presenteren. En wij zagen Anna en Olaf en Elsa en die waren daar voor een fotosessie en om met kinderen te spelen.
0: Van Frozen.
2: Van Frozen, ja?
3: Ja.
2: De personages,
3: het waren de echte. En
0: Henk, Henk weet niet dat het personages zijn. Henk denkt dat het echte personen zijn.
2: Typisch weer.
3: Maar je mocht het dus niet op de foto. Alleen dan stond deze persoon, die stond daarvoor.
2: Ja.
3: En ik vroeg eigenlijk van, mogen we even op de foto? Want ja, wij wilden er eigenlijk langs, want het was heel smal. En diegene, die pakt ze nou op. Ja, natuurlijk. Dus ik denk, dit was niet de bedoeling. Maar ik schiet wel even een fotootje en dan gaan we door.
0: Ja,
3: en dan zijn we naar de hand doorgelopen.
0: Je ging eigenlijk, dacht deze celeb in kwestie van, jullie willen op de foto met mij, maar je wilt op de foto met Olaf en Elsa.
3: Ja.
0: Oh, wat erg. Dat vind ik nog wel lief dat je gewoon hebt gedacht van, weet je wat, we maken voor jou wel even die foto.
2: Ja, voor je ego.
0: Ja.
3: Ja, ik denk dat is altijd goed.
0: Kan niet anders, dan die in Bakkum zijn natuurlijk. Dat hoorde nu al.
2: Henk, ben jij eerder fan van alle personages van Frozen of van deze persoon in kwestie?
3: Nou, ik zelf ben niet fan van de personages van Frozen, dus dan wordt het toch echt deze persoon in kwestie.
0: Okay. En waar kennen we deze persoon van?
3: Ze is een presentatrice en actrice.
2: Oh, ik dacht even dat een man was in mijn hoofd. Maar de presentatrice en actrice.
0: Welke leeftijdscategorie moeten we ongeveer denken?
3: Ik denk 40, 45.
0: 40, 45. En dan even, is dat iemand met uit een hele bekende familie? Of is het iemand met een ander kenmerkend? Ja, hoe zeg je dat?
3: Nou, ze heeft wel bekende familieleden in haar gezin.
0: Ja.
3: En die was er ook bij trouwens.
0: Oké.
3: Maar dat is, ik weet niet of dat heel makkelijk is om te raden.
0: Is het ook een beetje, vind ik lastig. Dit vind ik een moeilijke.
2: Ik vind het ook even
0: een hele lastige. Wat voor type televisie doet ze?
3: Ze deed volgens mij spelshows. Op dit moment doet ze volgens mij niet zo heel veel.
0: Welke celeb heeft Henk gezien? Stuur het naar de NPO Luisterapp.

0: Van het weekend, deze is voor jou. Adela en Eend in L.A. hoorde je ook. We zitten midden in Rara, welke celeb heb ik gezien, met het verhaal van Henk Honda. Hallo Henk.
1: Hallo.
0: Hallo, het verhaal was als volgt. Jij was in 2018, was jij in de Rai in Amsterdam. Daar was je bij een evenement waar ook... Dat zal dan wel een Disney-evenement zijn geweest... of iets met schaatsen of zo, vermoed ik dan. Of een of andere
2: Winter Wonderland.
0: Winter Wonderland. Waarbij je Olaf en Elsa van Frozen daar zag. In het echt. Nou, jullie waren natuurlijk helemaal perplex. Maar vooral jouw dochter, denk ik.
1: Ja, helemaal.
0: Jullie wilden eigenlijk op de foto met die twee, die personages van Frozen. Ja. Maar er stond ook bij die meet and greet een celeb. En toen jij zei, mogen op de foto, dacht de celeb in kwestie... die willen met mij. En uiteindelijk bleek dat dus helemaal niet zo te zijn. Toen heb jij nog uit coulance gedacht, weet je wat, we schieten ook wel een fotootje met jou. Die heb je natuurlijk onmiddellijk in de prullenbak gegooid, want neemt ook ruimte in op de SD-kaart. En ben je uiteindelijk dus wel met Elsa en Olaf geweest. Maar ja, wie is deze celeb? 40, 45, zei jij... Ongeveer. Ja. Niet de oorlog, maar de leeftijd. TV-presentatrice die ook wel heel bekend gezin heeft.
2: Ik denk dat het er maar één kan zijn.
0: Ja, denk.
2: Ja, alleen ik denk wel echt dat ze veel ouder is.
0: Wie dan?
2: Is het Linda de Mol?
1: Nee.
0: Linda de Mol.
1: Nee.
2: Het is echt rond de 60. Ja, dus ik dacht, dat kan niet.
0: Oké, ik ga een hele wilde gok doen. Is het Estelle Cruijff?
1: Nee, ook niet.
2: Ook niet?
0: Of is het Estelle Gullit?
2: Ze was Gullit, ze is nu Cruijff.
0: Dat snap ik.
2: Ze is altijd op Cruijff geweest, maar toen ze ging trouwen heet ze Gullit en nu heet ze weer Cruijff.
0: Volgend jaar heet ze Van Basten en het jaar daarna heet ze Arverlatse.
2: Henk Honda, heb je nog een hint voor ons?
1: Haar man die doet iets met influencer.
2: Oeh.

0: Stone en Chemical.
1: Welke celeb heb ik gezien?
0: Ja, daar hebben we nog steeds aan de lijn, Henk. Henk, jij had je verhaal. 2018 was je in de Rai in Amsterdam. Daar kwam je bij een winterwonderland. Kwamen jij en je dochter kwamen daar Olaf en Elsa tegen uit Frozen. Helemaal flabbergasted. Jullie wilden daar heel graag mee op de foto. Maar er was ook een celeb die daar de hele boel, de meet and greet, een beetje in goede banen moest leiden. En toen je zei mogen op de foto, dacht de celeb, die willen met mij. En uiteindelijk wilde hij dat helemaal niet. Hij wilde natuurlijk met die prinses en met die sneeuwpop. Dus uit coulance heb je toch maar een foto gemaakt met de celeb in kwestie. Snel verwijderd. Maar je moet even niezen.
2: Ik heb even
0: niets aanvalt. Vervolgens hebben jullie de foto wel gemaakt, maar uiteindelijk natuurlijk snel weggegooid. De celeb in kwestie is rond de 45 jaar, gokte je ongeveer, is presentatrice en heeft een hele bekende influencerman. Het was niet Estelle Cruijff of / Basten en het was ook niet Linda de Mol.
2: Nee.
0: Nou, toen kwam er een naam binnen.
2: Die kwam zo vaak binnen en ook wel een hele actuele naam, dus ik zou het heel erg leuk vinden. Is het Nicolette van Dam?
3: Ja, natuurlijk.
2: Presentator van Love is Blind, natuurlijk.
0: Oh my god, ja.
2: Maar wat leuk, man.
3: Ja, dat was echt heel leuk.
2: En ook weer zo lief van jou dat je denkt, weet je wat, ik ga gewoon met Nicoletteke op de foto.
0: Ja,
2: prima. Bas was er niet?
3: Ja, Bas was er ook.
2: Bas was er ook, kijk eens aan.
0: Oh,
2: ja.
0: Oh jeetje.
3: En de kinderen ook.
2: Nou, wat leuk.
0: Snel naar huis.
2: Henk, jij wint sowieso een Mark en Mike cocoon kleedje.
0: Ja, met wie ga je
2: maar
0: zitten?
3: Met Senna.
2: Met Senna, je dochtertje.
0: Oh ja, ja. Henk en Senna. Oké.
2: Maar jij niet alleen, want Fred, jij bent weer de
0: Fred?
2: Allereerste apper.
0: Vorige week ook al Fred. Ja? Nou, ik heb Fred weer een naam zingen. Oh, Fred, deze is voor jou. Fred. Ja, de homecomputer is stuk, dus we moesten even Fred. Deze keer zonder home, helaas. Beste Henk, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Yo! Yo!

0: een dak, het heeft een tuin, het heeft twee deuren. En wel meer. Het heeft sanitair, het heeft een keuken. It feels like home. Son Mieux, altijd van de goede observaties.
1: En dit is nieuwe muziek van Slater. Dit is Brand New Chanel's.

0: Van misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Ster. Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
6: Domino's.
7: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
10: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor een verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
3: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
4: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: 3FM op de zaterdagmiddag zo meteen nieuwe muziek van Anthony Schmierek.
11: En dit zijn de Killers met Mr. Brightside.

0: verrassen.
1: Ja.
2: Met 3FM ontdek je nog.
1: Dat was de meest nutteloze ja die ik ooit riep. Maar dat was gewoon even om lekker tijd te vullen. Klinkt gewoon stoer af als DJ die zo ja roept. Ik werkte vroeger met een DJ die zelf het yes.
0: Als eerste woord.
1: Als eerste woord bij alles. Er was een liedje klaar en dan zei hij... Yes, Olivia Dean hoor je.
0: Heel veel nieuwslezers van ons...
1: Yes.
0: Die als ze dan nieuwsbulletin overpakken van de presentator, yes, van de DJ... dan zeggen ze altijd yes. En dan gaan ze dan door. Ja, klopt.
1: Ja, mooi. Je moet het gewoon een keer vervangen. De conducteurs doen het ook, maar die zeggen dan wel eens merci. Dus je kan het ook in het Frans doen.
0: Oh, ja.
1: Dus als de volgende keer nieuwslezer nieuws, dan zeggen ze oui, oui.
0: In Japan is het bijvoorbeeld arigato.
1: Arigato.
0: En dan pak je hem daarna weer op.
1: En wat is in Japan, dan neemt ze toch altijd de telefoon op met moshi moshi.
0: Maar ja, moshi moshi.
1: Oh, moshi mos.
0: Moshi mos.
1: Moshi moshi.
0: Ja, moshi moshi kan ook. Maar okay, het is wel moshi moshi, klopt.
1: Ik ga voortaan altijd...
0: En het is, je zegt eigenlijk niks, maar het is een soort van een woord die je altijd gebruikt als je de telefoon opneemt.
1: Als Mai mij volgende keer belt, neem ik op met mosh mosh met Mark. Ja, mosh mosh met Mark. Mosh pit met Mark. Hallo. je hoorde ongeveer 40 seconden geleden hoorde je een jingle. Daarin werd gezegd met 3FM ontdek je nog. Dat gaat niet alleen maar over verschillende talen. Dat gaat ook over nieuwe muziek. Zo is er Anthony Schmierek. En Anthony Schmierek, dat is niet een verzonnen artiest. Die bestaat echt. Google hem maar. Anthony S.Z. Mierek. En hij komt uit Manchester. Hij is een enorme spoken word artiest. Dan moet je dus niet denken aan een soort muzikale Nico Dijkshoorn. Nee, hij heeft echt flair en personality. Mm. Hij is al best wel vaak in Nederland geweest. Hij heeft ook een aantal shows gedaan. Bijvoorbeeld een keer op Lowlands heeft hij gestaan. En ik vind hem gewoon ontzettend goed. Heeft de beste beat van het moment, vind ik. Met ook geweldige teksten. Anthony Schmierek, The First 5 Seconds of Magnolia is dit.

0: Sierra Spyro en Great Expectation. Is dat niet stiekem iets wat jij ook vroeger hebt gespeeld? Spyro the Dragon op de PlayStation? Of was
1: nee,
0: dat heel niet
1: wat is dat dan?
0: Ja, dat is... iedere keer als ik het dus tegen mensen heb over Spyro the Dragon... dan kijken
1: Spyro
0: ze me aan.
1: Spyro the Dragon?
0: En dan denk ik altijd, volgens mij heb ik een heel groot gedeelte van mijn jeugd... heb ik gewoon gedroomd. Dat mensen zeggen, ja Mark, jij zat op een soort andere planeet...
1: Ik ben nu aan het opzoeken. Oh, ik weet wel wat het is.
0: Dit is leuk. Dat
1: ja, ik weet
0: eigenlijk
1: het wel.
0: Vond ik dat leuker dan Mario in de tijd.
1: Ik heb dit ook gespeeld. Maar dit heeft niet zoveel indruk op mij achtergelaten. Ik zie wel dat ze binnenkort met Spyro the Dragon action film komen. Is het 2027?
0: Oh,
1: is het niet AI?
0: Ik wil gewoon een spel.
1: Nee, er komt een film van Spyro the Dragon live action movie. 2027.
0: Spyro the Dragon, een paarse draak.
1: Ja. Dus jouw game van jaren geleden wordt dus nu een film.
0: Dat klinkt ook als een synoniem voor iets anders. Mijn paarse draak. Maar die... nee, ja, sorry. Ik denk, ja... Ik
1: mag hopen dat het een andere kleur heeft, maar goed.
0: Hard knijpen, my hard. Hard knijpen. Van die iedere kleur. Die van mij is net een Philips Hue.
1: Oké, okay, nu gaan we verder.
0: Oké, Spyro the Dragon. Sorry, Sienna Spyro, dat we jouw naam hebben misbruikt... om het over Spyro the Dragon te hebben... Zometeen een hele fijne herfstweek. Namelijk Jotam, het is Otam. Want nu is het, even, mag ik even zeggen...
1: Het is nu al echt herfst.
0: Het is nu echt herfst, hè?
1: Ja, herfst is officieel aangebroken.
0: Bakken uit de hemel.
1: Maar vind je dat nog steeds leuk van de herfst? Hoe zeg je dat? Dat je naar buiten gaat en dat je weet... ik kom niet droog ergens aan?
0: Nou, daar heb je een paraplu voor.
1: Jawel, maar ik denk dat wij Nederlanders... wij zijn een van de weinige landen die zo weinig de paraplu gebruiken. Omdat wij Nederlanders gewoon snel denken... oh, dat kost gewoon te veel tijd. Even van de A naar B lopen.
0: Ik vind het iets hebben. Ook ik vind het waardeert mij op als persoon, een paraplu. Zo zie je, ik heb niet veel nodig om mezelf op te waarderen. Zo'n laag beeld heb ik van mezelf. Maar met een paraplu denk ik ineens van... wauw, ik heb ineens een soort van stilo.
1: Nee, ik vind een paraplu jou echt heel erg oud maken.
0: Ja, wat bedoel ik?
1: Ik ken weinig jonge mensen die een paraplu hebben... Paraplu's zijn voor oude mensen.
0: En weet je wat ik zo lekker vind? Misschien is dat ook bij jou thuis wel een hele andere situatie. We hebben dus sinds kort weer... maar iedereen heeft denk ik een karakteristiek in zijn huis... wat heel erg naar voren komt met een bepaald specifiek weer. Zo hebben wij dus sinds lange tijd weer een schuin dak. Dus je hoort de regenhooi tikken. Dat vind ik heel gezellig. En we hebben, omdat we verhuisd zijn, hebben wij een schuifbui. En dan, dat is best wel een groot raamgedeelte. En dan zie ik dus gewoon die... regen kletteren en die bomen zie ik waaien. En dan zit ik gewoon veilig daarachter met een kopje thee. En dat vind ik dan gewoon heerlijk.
1: Wat goed.
0: Ja.
1: Wat goed.
0: Maar goed, dat is zometeen. Jotam, het is Otam. Dat is met Biba Doobie. Maar deze mag stiekem eigenlijk ook wel met dit lekkere weer. Fontaine's DC en Marianne.
2: 3FM.

0: Miss Piggy, denk ik nou.
1: Ja. Goeie imitatie, Mark.
0: Ik ben zo vuistdiep aan het proberen om Bert of Ernie te zijn.
1: Heb je al gesolliciteerd?
0: Ik heb geen manager.
1: Je ziet er wel een beetje uit als Wim T. Schipper. Zeg maar, als jij over 30 jaar, dan heb je ook een beetje zo'n neus als Wim T. Schipper. Dan word je ook wat dunner. Alleen het enige andere is dat jij gewoon een bos krullen hebt.
0: Ik ben dus de hele tijd thuis. Mijn vriendin vindt het niet zo leuk. Maar om goed in de rol te komen voor als ik word uitgenodigd, ben ik de hele dag als Ernie. En de andere dag praat ik de hele dag als Bert. Dus dan is het van, hey schat, wat wil je op je brood? Noei, schat, doe mee mijn heerlijke pindakaas.
1: Nou, schat, wat is dit goed?
0: Doe mee lekker pindakaas. Lekker, gewoon heerlijk. Gewoon lekker, met een beetje haagslag eroverheen.
1: Mark!
0: Nee.
1: Ga gewoon solliciteren.
0: Nou, maar. Nee, dat is geen. Jij klinkt kan wel een beetje als Bert klinken.
1: Ik? Hoezo? Ja. Als mezelf?
0: Ja, je praat. Eigenlijk klink je nu als Bert. Als je die wenkbrauw in het midden ook nog even laat doorgroeien, dan ben je daar.
1: Met een monobrauw.
0: Met een monobrauw, inderdaad, ja.
1: Wie
0: dus,
1: weet.
0: En ik dacht, misschien kunnen ze zoeken voor Miss Piggy nog wel iemand. Dus ik dacht,
1: dit neemt een hele rare wending.
0: Dit is 3FM, goedemiddag. Zometeen een hele heerlijke herfsttrek, want Jotem, het is Ottem. En eigenlijk eentje die er ook al nu een beetje bij past. Dit is de nieuwe Kingfisher. En die hebben ze de laatste week van september uitgebracht. En dat voelde meteen al goed, maar toen was het weer nog niet daar. En dat is nu eigenlijk wel zo. Een nummer over onbeantwoorde liefde, namelijk How Lonely.

0: en Take Me Back bij 3FM.
1: Oh, pumpkin spice latte, pumpkin spice koekjes, pumpkin spice schoenen.
2: Pumpkin spice overal.
1: Vallende blaadjes.
2: Alles is oranje.
3: Jotem, het is Otem.
0: Bij deze wil ik eventjes, voordat we naar de herfsttrek van deze week gaan, wil ik even een mini-recensie doen. Ik heb namelijk verschillende soorten. Dat kan jou wel bekoren als iemand die natuurlijk bij kassa zit. Deze week nog
4: als vier. Als consumentenprogramma.
0: 40 jaar kassa, televisier, helaas net niet gewonnen. Een of ander programma wat ik niet ken heeft gewonnen. Maar je hebt de Nespresso Pumpkin Spice Cups. Je hebt de Starbucks Nespresso Pumpkin Spice Cups. En je hebt het zakje wat je oplost. Gewoon oploskoffie van Starbucks. Die Nespresso Cup van hun eigen merk, van Pumpkin Spice.
4: Welke is het duurst?
0: Die is het duurst.
4: Okay.
0: Maar die is een 9,5.
4: Oeh.
0: Je zou zeggen, Starbucks is de uitvinder van de Pumpkin Spice Latte. Die hebben wel een goede cup. Die cup heb ik genomen. Die ruikt naar wegen karamel.
4: Oei, oplichterij dus.
0: Die is echt een 4. Maar hun oploskoffiezakje, die is dan weer een 8,5.
4: Hè?
0: Ja, heel raar. Dus die cups hebben ze opgefaald. Het oploszakje is top. Maar eigenlijk moet je gaan voor de Nespresso. Dat is mijn consumentenblokje nu voor dit moment.
4: Okay.
0: Bij Jotem, het is Otem. Dan weet je dat. En er hoort natuurlijk ook hele fijne herfsttrek bij. En dit is de vrouw die in december in de AFAS staat. AFAS Live, dit is Biba Doobie. Een track wel van een album geleden. Maar
4: het
0: deze
4: gaat
0: is
4: over
0: zo
4: de zomer.
0: Ja, maar hij is zo herfstig. Ja. Dit is Beaches. Kun je ook staan, hè, op de herfst. In de herfst, op een strand.
4: Wandelen.
0: Lekker uitwaaien met de hond. Kijk, daar gaat Vicky. Hij ligt in Londen.
4: Eeuw, natte hond.

0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 1,49. Word je groot van...
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
10: Nieuw bij Zapp, de Hoppie Snelle Show met Jan Dino. Een gloednieuwe comedy show voor kinderen vanaf 9 jaar en hun ouders. Met oude bekenden als Judeska en baby JJ. Maar ook veel nieuwe gezichten. De Hoppie Snelle Show. Vanavond om 17:55 bij Afrotrols op Zapp.
11: Kinderlijk.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus red ik het. En vamos naar Beterbed.

0: 4 en daarna de meest democratische hitlijst van Nederland, de verlanglijst.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
6: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Zaterdagmiddag, 3FM naar luistert. Tijd voor de meest democratische hitlijst van heel Nederland. Namelijk de Verlanglijst. De enige hitlijst van heel Nederland die wordt samengesteld dankzij jou. Daar gaan we zo meteen aan beginnen. En dan vertel ik je ook hoe jij kan meebepalen. Hoe jij kan meestemmen en wat er misschien dan wel voor jou ook in het vat zit. Eerst nog eventjes een overzicht van de nummers 3, 2 en 1 van vorige week. Want dit waren afgelopen week de allerbeste platen volgens jou.
1: 3.
0: Fontaine CC met Marianne.
1: 2.
0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. En vorige week stemde je Bente naar nummer 1 met Parachute, deze.
1: 1.

0: Vluchten en Parachute. Vorige week de allerbeste plaat volgens jou, want zij kreeg toen de meeste stemmen. En dat is mede dankzij Linde, Mees, Rudo, Evie, Sander, Lila, Emma en een hele hoop anderen. Een hele goede middag. Het is 3FM waar je naar luistert met de meest democratische hitlijst van het hele land. Dat is natuurlijk de verlanglijst. Zometeen ga je alleen maar platen horen waar mensen op hebben gestemd. Misschien dat jij ook wel hebt meegestemd. Zo ja, shout-out aan jou. Hartstikke leuk dat je dat hebt gedaan. En dat allemaal om te komen naar de nummer 1 plaats met de allermeeste stemmen. Vorige week dus Bente. Tot deze week weer zo is, dat hoor je iets voor 7e. En dat stemmen, dat kun je ook nu weer doen op 3fm.nl/verlanglijst. Of gewoon naar 3fm.nl en klikken op verlanglijst. Of via de NPO Luisterapp. Kortom, je kan er niet omheen. Open een van al die apps en dan zie je vanzelf al verlanglijst. Stem erop en wie weet heb ik jou dan wel aan de telefoon op een later moment. Zoals Vicky nu er al is. Dag Vicky.
1: Hallo.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Ja, goed.
0: Je bent een beetje aan het lachen. Ben je gespannen? Valt het mee?
1: Ja, ik vind het wel. Ja, ik kom niet zo vaak op de radio, zeg maar.
0: Nou, kijk eens bij deze. De radio verwelkomt je.
1: Ja, nou leuk.
0: Ik heb je aan de telefoon omdat je hebt gestemd op de verlanglijst. En als ik jouw stemlijst erbij pak, Vicky, dan zie ik Teddy Swims, Ilse de Lange met So Incredible, die het ook al wekenlang goed doet. En ook Jamie Raphael op de Vrije Keus. Maar laten we eventjes kijken naar bijvoorbeeld die Ilse de Lange. Waarom is deze plaat nou weer zo'n grote hit volgens jou? Hoe kan dat toch?
1: Ja, ik denk dat het een mooi thema is eigenlijk ook. Hè? Zo van, dat je een beetje verwondert over de dingen. En vind ik wel, tenminste spreekt mij aan.
0: Echt een tijdloze
1: dus
0: plaat wat jou betreft.
1: Ja, een lekkere meezinger ook.
0: Nou, ik kan je in ieder geval verzekeren dat hij het al dus wekenlang goed doet. Of hij er vandaag op staat, dat ga je vanzelf horen, Vicky. En ik wil je blij maken met Ik heb gestemd, button, want je hebt natuurlijk gestemd.
1: Ja, klopt. En dat heb ik, ja.
0: Die kom je kant op. Laten we gaan beginnen met de lijst. Zometeen op nummer 38, Flair, Door het oog van de nacht. Eerst DJ Goya en Jason Derulo. En

van plek 29 vorige week nog naar deze week plek 38... en bungelen daarmee toch wel aan het einde van de lijst, het randje. Wil je nou dat de mannen van Flair volgende week gewoon nog weer in de lijst staan? Dan moet je zorgen dat je op gaat stemmen. Dat doe je dus op 3fm.nl. Daar vul je 5 favoriete tracks van het moment in. En hoe meer stemmen een plaat krijgt, des hoger die komt. En dat werkt natuurlijk ook een beetje andersom. Als een plaat niet genoeg stemmen krijgt, ja, dan valt hij vanzelf alweer van de lijst af en maakt die plek voor nieuwe muziek. En deze week is dat het geval voor best wel veel tunes. Normaal zijn het 2, 3, soms 4 platen, af en toe 5. Maar deze week zijn het 6 platen die niet genoeg stemmen hebben gekregen en dus ruimte maken voor nieuwe muziek. En die 6 die je niet meer gaat horen, dat zijn deze. Tame Impala en Loser na 12 weken. Figure 8 van Bleach 93 na 2 weken. Oat en Freddy, toch jammer deze Touch Touch na 3 weken er alweer uit. Someday Somewhere van Jungle. Boom van Samuel Welten en Russo. Ze ook Magnetic van de lijst af, helaas. 6 tunes die je dus niet meer gaat horen deze week op de verlanglijst dan. Waaronder dus ook wel de grote zomerhit van 2026, de Bauza met Magnetic. En daar wordt er toch een beetje weemoedig van. Dat betekent nu dan wel echt dat het over is met de zomer. Gelukkig zijn er ook weer 6 nieuwe platen ervoor in de plek gekomen. En de eerste van die 6 ga je zometeen horen op nummer 35. Nu eerst nummer 37, daar waren we gebleven. Somber en My Body Isn't Ready. Op nummer 37, dus deze week.

0: to the Sun op nummer 36 van de verlanglijst. Blijft daarmee op dezelfde positie staan als vorige week. Onder andere Mirjam stemt erop en zegt erbij: klein beetje zon in deze regenachtige week. We gaan door met de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Dat is de staat met The Matter op nummer 35. Staat ook op het gloednieuwe album dat vorige maand is uitgekomen. Die heet De Staat, ook dat album. Dus de band De Staat heeft De Staat uitgebracht. En dat hoort dan weer bij een heel groot geheel. De Staat Becomes De Staat heet dat. Daar hoort dus dat album bij, maar ook een hele grote liveshow met een kunstinstallatie. En vorige week stonden ze in Carré met een bizarre show waar dat dus allemaal dan samenkwam. Nou, de plaat die op 35 staat en dus ook nieuw binnenkomt deze week, die werd helaas daar niet gespeeld, maar die kan ik nog steeds nu voor je gaan draaien, want er is zoveel opgestemd dat die nieuw binnenkomt op nummer 35. Het is De Staat met The Matter.
1: Nieuw op de verlanglijst.

Een plaat die het inmiddels ook alweer 7 weken volhoudt op de verlanglijst is H en Ring My Bell. Op nummer 33, daarvoor ook Rosé op 34 en New Trick. Zometeen een nieuwe binnenkomer, die staat op nummer 31. Maar eerst nog Cat's Eye, dit is Animal op, nou ja, 32. Het enige getal wat ik nog niet had genoemd.

verzamelen zich in de NPO Luister-app. Dat is leuk om te zien. Het is inderdaad een nieuwe binnenkomer. Binnengekomen op nummer 31 deze week. Je hoorde Troye Sivan met Party. Hoop mensen hebben daarop gestemd. Echt een hele hoop. Maar ook Elke heeft erop gestemd. Die heeft een goede motivatie erbij gegeven. Zij zegt, het is het Australische accent. Die Madonna-sample, de clip die erbij hoort. Deze plaat heeft het voor mij echt allemaal. Gisteren is het nieuwe album van Troye Sivan uitgekomen. Daar staat dus deze platen op, die je net hoorde al, Party. Maar ook wat meer ingetogen nummers. En het is wel goed om even een keertje te luisteren misschien. Want hij is echt de diepte ingedoken met zichzelf. Om te kijken, wat kan ik nog meer muzikaal maken? Naast vooral, hè, waar hij de laatste jaren bekend mee is. Toch wel wat ruigere, wat feestelijke muziek. Goed, Troye Sivan dus op nummer 31 binnengekomen. Gaan we verder met nummer 30 deze week voor Temper City. Met Self-Aware blijft al weken op die lijst staan. Stijgt één plekje ten opzichte van vorige week. Mede dankzij de stemmen van Jos, Lydia, Marijke, Jenna, Femke en ook Lodewijk. Temper City dus op 30. Dit is Self-Aware op 3.

Wat ik zo leuk vind aan deze hitlijst is dat mensen meedogenloos zijn. De app van 3FM staat altijd open via de NPO-lijst. Heb je altijd een bericht gestuurd. Dat heeft Mees ook gedaan. En Mees die zegt over de plaat die net hoorde op 29, die Isabel Usher met Niemand wil een popster. Waarom zingt zij alsof ze een beugel in heeft die net te strak zit? En als je daar nu op gaat letten, ik kan het ook niet meer onthoren. Het klinkt inderdaad alsof zij een beugel in heeft die net te strak zit. Goed. Maar het is wel een hit, want jij hebt erop gestemd. Op nummer 29 dus, Isabel Usher. En op nummer 28 en 27, dat is leuk. Dat is een leuk duo. Het is namelijk dezelfde artiest twee keer achter elkaar. Alice Warren doet hele goede zaken op de verlanglijst. Eigenlijk al de platen die van hem uitkomen, die komen wel ergens terecht hier op de lijst, omdat jij het zo goed vindt. En deze week dus toevallig na elkaar op nummer 28 Passenger. En daarna die nieuwere op nummer 27 Emerald Eyes.

Wat ik zo leuk vind aan deze hitlijst is dat mensen meedogenloos zijn. De app van 3FM staat altijd open via de NPO lijst. Heb je altijd een bericht gestuurd. Dat heeft Mees ook gedaan. En Mees die zegt over de plaat die net hoorde op 29, die Isabel Usher met Niemand wil een popster. Waarom zingt zij alsof ze een beugel in heeft die net te strak zit? En als je daar nu op gaat letten, ik kan het ook niet meer onthoren. Het klinkt inderdaad alsof zij een beugel in heeft die net te strak zit. Goed, maar het is wel een hit, want jij hebt erop gestemd. Op nummer 29 dus, Isabel Usher. En op nummer 28 en 27, dat is leuk. Dat is een leuk duo. Het is namelijk dezelfde artiest twee keer achter elkaar. Alice Warren doet hele goede zaken op de verlanglijst. Eigenlijk al de platen die van hem uitkomen, die komen wel ergens terecht hier op de lijst, omdat jij het zo goed vindt. En deze week dus toevallig na elkaar op nummer 28 Passenger. En daarna die nieuwere op nummer 27 Emerald Eyes.

Alex Warren en Emerald Eyes. Op nummer 27 van de verlanglijst deze week. Zometeen na het nieuws gaan we verder met de nummer 26. En die verklap ik alvast, dat is deze. Van Roxy Dekker is de eerste die je gaat horen naar het nieuws. Die staat dus op plek nummer 26. En daarna natuurlijk veel meer muziek waar jij op hebt gestemd. Tot zometeen.

0: 10 keer de NOS-app.
1: Totaal niet, nee.
0: En het nieuws kijken op tv.
2: Ja, dat gaat heel ver terug.
0: Maar wil je wel weten wat er speelt?
3: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
0: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
4: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
10: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF, tegen kanker, voor het leven.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent... en weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. En dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: Hé, hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's.
14: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
15: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week... waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
16: Shape the future with confidence. EY.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Nieuw bij Zapp, de Hoppie Snelle Show met Jan Dino. Een gloednieuwe comedy show voor kinderen vanaf 9 jaar en hun ouders. Met oude bekenden als Videska en baby JJ. Maar ook veel nieuwe gezichten. De Hoppie Snelle Show. Vanavond om 7:55 bij Afrotrols op Zapp.
21: Hinderlijk.
22: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
23: Daardoor word ik snel geholpen.
22: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
24: 3FM.
25: Hallootjes, zometeen gaat de verlangreis verder bij nummer 26. Roxy Dekker, Bare Minimum, maar eerst nog het nieuws van 5 uur.
26: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat het was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Ster. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
2: Human neemt je mee steeds verder die telefoon in. Want AJ van 12 vraagt zich af waarom het toch zo verslavend is. Hoe kan het minder? Hersenonderzoeker Surya heeft tips. Kijk morgen naar De Mensendiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
1: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
13: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
21: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
21: Rand? Nee.
13: Fair enough.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
24: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
27: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
28: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
29: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
30: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
29: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
31: 3FM. Juri Leeflang.
25: De lijst met de allerleukste muziek, gekozen door jou, gaat heerlijk verder. Met zometeen nog 25 Lost Frequencies. Live It All ga je horen na de nummer 26, Roxy Dekker en Bare Minimum.

25. En daarvoor dus ook Roxy Dekker, Bare Minimum, hoor je op 26. Je luistert naar de verlanglijst, de enige hitlijst die jij bepaalt door te gaan stemmen op 3FM. En dat kun je doen op 3FM.nl of via de NPO Luister-app. Als je die even opent, dan zie je gelijk de knop met verlanglijst. Klik daarop en vink aan wat de allerbeste platen zijn volgens jou. En luister dan natuurlijk op zaterdagmiddag vanaf 4 uur 's middags naar 3FM... om te horen waar jouw favoriete hit is geëindigd in die hele toplijst. Hoe meer stemmen, des te hoger die komt te staan. En de nummer 1 heeft natuurlijk de allermeeste stemmen. Zo werkt een democratie. Zo hoort een democratie te functioneren. Vorige week was de plaat met de meeste stemmen Bente met Parachute. En of dat weer zo is, dat ga je horen iets voor 7. Daarvoor gaan we verder met de lijst waar we zijn aangekomen bij nummer 24... Nothing But Thieves met A Different Kind of Happiness. Staat op een nieuwe album dat 2 weken geleden is uitgekomen. Onder andere Maas heeft dat album helemaal in zich opgenomen. En hij zegt bij zijn stem... Ik woon echt in het nieuwe album van Nothing But Thieves. Het staat de hele dag gewoon non-stop aan. Nou, niet alleen Maas, maar ook Lena, Guus, Beryl, Nanook, Johan en Eve hebben erop gestemd. En daardoor staan ze op de lijst. Vorige week nog wel 14, deze keer 24. Maar goed, nog steeds redelijk in het midden van de verlanglijst. Nothing But Thieves met A Different Kind of Happiness op 24 dus.

dezelfde positie staan als vorige week, Mr. Know-it-all. 22 dus, en op plek 21 staat een man die juist goed in de lift zit. Douwe Bob klimt 4 plekken met zijn plaat Note to Self. Onder andere Mart heeft erop gestemd. En die zegt erbij, Douwe Bob was al best wel country. En moet ik zeggen, ik denk dat Mart country zegt. Maar deze is nog net een tandje erbij. Heerlijk Deurmer mag voor mij wel een heel album op deze manier gemaakt worden door Douwe Bob. Nou, goed nieuws voor Mart. Want op zijn socials is hij de Want volgens zijn socials is hij de volgende alweer aan het teasen. De volgende single alweer aan het teasen. En die klinkt voor mijn gevoel echt alsof hij ergens in Nashville op een paard zit te hobbelen, zegt. Tot voor 3. Eerst nog even deze, waar Mart dus ook op heeft gestemd. Deze week op nummer 21 van de verlanglijst. Het is Douwe Bob die je hoort. En Note.

Miley op nummer 20 met Bass Persuade. Onder andere door stemmen van Mara, Nico, Robin, Exi, Rohan, Mark, Hans, Renske en een hoop andere mensen. We gaan verder met de verlanglijst op 18 Bruno Mars. Na op nummer 19 Higo. Dit is Antwoord.

0: The War on Drugs en Who's That op nummer 17 van de verlanglijst. En ook Bruno Mars ervoor met All My Soul op nummer 18. Dit is de hitlijst die jij bepaalt door te gaan stemmen op 3fm.nl of via de NPO Luister-app. Kun je invullen wat de beste plaatsen zijn volgens jou. En dan heb je gestemd. En hoe meer mensen dat doen, hoe leuker deze lijst wordt. Want zo, nou ja, wordt die lekker veelzijdig. Wie ook heeft gestemd is Jan Wouter. Hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Als ik jouw lijst even bijpak, Jan Wouter, dan is er eigenlijk één thema wat mij een beetje opvalt.
1: En dat is?
0: Alternatief geklede mannen met een gitaar.
1: Ja, ja, als je van jongs af aan fan van Freddie Mercury bent. En die was al redelijk apart gekleed.
0: Ja.
1: En ja, dat zijpelt door zo.
0: Het zijpelt door naar een nieuwe generatie. Ik bedoel, als ik even jouw stemlijst er dan bijpak, dan weet de rest van Nederland ook waar ik het over heb. De Staat, Jet Rebel en ook Larry Monsoon. Eigenlijk in alle leeftijdscategorieën ook wel gewoon, ja, toch wel de sensaties van Nederlandse grond op dit moment. Als het gaat om ook wat alternatievere muziek.
1: Absoluut. En ja, wat hebben we nog meer nodig?
0: Nou ja,
1: voor mij niks.
0: Voor jou niks. En als ik dan een hele lastige vraag jou ga stellen, als je zou moeten kiezen tussen, stel op dezelfde dag staan ze in drie verschillende zalen in Nederland, maar echt ver uit elkaar. De ene in Zeeland, eentje in Middelburg dan, in Maastricht en in Groningen. Naar welke groep zou je dan gaan? Naar welke band of naar welke artiest zou je dan gaan? Is het dan De Staat, Jet Rebel of Lenny Monsoon?
1: Oh, dat is wel een hele gemene vraag. Ik zou kijken of ik ze alle drie zou kunnen bezoeken qua tijd, maar ja, als ik moet kiezen, ik ben, toch Jet Rebel.
0: Ja, toch Jet Rebel?
1: Ja, zo'n lange pauze gehad en hij heeft nu zo'n geweldige, lekkere band. En Lenny heeft de toekomst voor zich, dus die kan ik ook nog heel vaak gaan zien.
0: Ja.
1: Dus, dat. En De Staat, ja, dat is zo indrukwekkend. Als je afgelopen week zag in Carré. Mm-hmm. Ja, dat moet je niet te vaak gaan zien, want dan maakt het niet die indruk die het nu maakt.
0: Ik vind het mooi hoe het verwoord, Jan Wouter, want ik zet jou eigenlijk totaal voor het blok. Drie artiesten of drie bands die je echt heel vet vindt. En je weet daarna ook nog gewoon te redeneren van, nou ja, kijk, ja, de ene die heeft nog een hele toekomst voor zich. De ander die hebben zo'n grote show. Ja, dat moet je niet te vaak doen, want dan wordt het misschien wel normaal. En dan zeg je, Jet Rebel inderdaad, die heeft een pauze gehad, is nou weer terug met een hele nieuwe band. Dus dan ga ik daar naartoe.
1: Hey, ja.
0: Jan Wouter, dankjewel voor het stemmen. Ik heb gestemd button naar je op. En ik ga een van die drie platen draaien, want daarvoor heb ik jou aan de telefoon. Het is Lenny Monsoon geworden. Dus even op korte termijn krijg je een radioconcert van Lenny Monsoon. Is dat oké?
1: Okay? Ja, helemaal oké. Okay. Een heerlijke plaat in staat. Echt een oorworm.
0: Kijk eens, komt hij aan op nummer 16 deze week. Lenny Monsoon en Wrecking Ball.

voormalig nummer 1. En daarvoor gaan we nu 2 jaar terug in de tijd. Stond op het album Romance. Was toen 2 maanden uit. En deze plaat heeft wekenlang op nummer 1 gestaan van de verlanglijst. Echt week na week na week. Dat zorgde er ook voor dat deze band eigenlijk bij het grote publiek bekender werd. Fontaine's DC. En die plaat die zo lang op nummer 1 stond in 2024. Dat was deze, In the Modern World. Ga je nou weer een keertje horen.

0: Fontaine CC en In the Modern World was in 2024 een van de grootste hits van de verlanglijst. Deze stond ook wekenlang op nummer 1. En dus in 2024 deze week ook op nummer 1. Goed, zometeen zijn we weer gewoon in de Modern World, in een moderne tijd. Gewoon in 2026. Dan gaan we verder met de nummer 13 na het nieuws. Dat is deze. Verder tellen we af naar de nummer 1 plaat waar je het meeste naar verlangt. Want staat Bente nog op nummer 1 of is ze van de troon verstoten? Ook ga je nog een nieuwe binnenkomer voorbij horen komen. Tot zometeen. De verlanglijst. BFM.
1: Ster. Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Ariel, je kent het wel! Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
9: Shape the future with confidence. EY.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
12: Lekker energiek, blijf je met VitaPro.

0: want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: Nu bij Feelings wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie. Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
9: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
8: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
10: 3FM. Goedenavond, zometeen de rest van de verlanglijst. Nummers 13 tot en met 1 na het nieuws van 6 uur.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeisten. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook wat zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
12: 3FM.
13: Ster.
3: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
12: Honor the craving.
3: Domino's.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
14: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
15: Shape the future with confidence. EY.
16: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
21: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
22: Let op. Geld lenen kost geld.
12: 3FM.
23: Avotros.
12: Jury Leeflang.
10: Zometeen op nummer 12. Jamie Miller is ook 3FM meegift. En een nieuwe binnenkomer dus op nummer 12. Daarvoor nog Ilse de Lange. So Incredible ga je horen. En later nog Ellen Langley. Veel plezier.

0: die stuurde het een appje. Hij staat erin. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik hem 2 jaar geleden voor het eerst hoorde. 2 weken voor zijn tour in Nederland. 2 weken geleden was zijn tour in Nederland. En dat was mijn eerste concert. Nou, leuk. Dankjewel, Lina, voor je appje. Hij staat inderdaad op de lijst. Jamie Miller, daar hebben we het over. Ook de 3FM hit. En Baby Doll was dat. Je luistert dus naar de verlanglijst. De enige hitlijst van Nederland die jij kunt samenstellen door te stemmen op 3FM.nl. En als je dat doet, maak je ook nog eens kans op de Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Die ga ik zo meteen weer weggeven. Namelijk voor de aankondiging van de nummer 1 plaat. Dus heb je nog niet gestemd, doe dat dan gelijk. En dan tellen we samen verder af naar de nummer 1. Maar we gaan beginnen nu aan de top 10. Daar staat een plaat van Adela. Dat is Nicole Kippen, heet die. Mira heeft opgestemd en die zegt erbij... ik heb deze track de hele dag in mijn hoofd. Het is echt iconic.
1: Nieuw op de verlanglijst.

maakt op die Bluetooth speaker. Dat is deze. Kan het mij laten horen. Klein van formaat, groots in geluid. Het is een limited edition editie van de verlanglijst speaker. Die kun je winnen. En de enige manier waarop je die kunt winnen is als je gaat stemmen. Dat stemmen dat kun je doen dus op 3fm.nl of via de NPO Luister app. Klik even op verlanglijst en vul hem daarin. Dat is echt een kwestie van een minuut, anderhalve minuut. En dan maak jij dus kans op die speaker. Wat wel belangrijk is, ving nog even aan dat je gebeld mag worden. Dat vergeet ik altijd. Daar moet je toestemming voor geven. Dat is echt een gezeik, joh, met allemaal privacy dingen. Maar goed, als je gebeld mag worden, als jij vindt je gebeld mag worden, dan kan het je bellen om je blij te maken met die speaker. Ja, zo simpel is het. 3fm.nl, dus daar kun je gaan stemmen op jouw verlanglijst. Je hoorde op nummer 10 net al Adela met Nicole Kidman. En ze staat nog een keer op de lijst. Op nummer 7, die ga je zo meteen horen. Eerst op nummer 8, Nothing But Thieves met Number 5. Om het

Je luistert naar de hitlijst. Je luistert naar de hitlijst gekozen door jou. Zo, dan kom even wat dwars zitten. Zometeen op nummer 5 van DCC. Marianne, ga je horen naar Direct op nummer 6. Dit is My Friend.

van de verlanglijst deze week. Zometeen gaan we beginnen aan de top 3. Eerst nog eventjes wat statistieken en een overzicht van deze editie van de verlanglijst. De snelste stijger deze week is Ray geweest, samen met haar zussen Emma en Absolutely. Die plaat Joy die ging van 21 naar plek 14. 7 plekken winst dus. De snelste daler daarentegen, Alex Warren en Emerald Eyes, van 16 naar 27. 11 plekken verlies. Deze week 6 nieuwe binnenkomers. Je hoort ook 6 dus nieuwe platen voorbij komen. En het aantal Nederlanders wat zij vertegenwoordigt deze week is precies een derde van de lijst. 13 acts van Nederlandse bodem. En de provincie waar het meest is gestemd, nou kijk eens, het is mijn eigen provincie. Noord-Holland. Lekker bezig, Noord-Holland. En dat allemaal om te komen tot de top 3 die je gaat horen na het overzicht van nummers 10 tot en met 4. Dat waren deze. Adela en Nicole Kidman. Patient Zero van Taylor Swift.

even kans op de limited edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Deze. De enige manier om die te winnen is door te gaan stemmen op 3FM.nl of via de NPO Luister-app. Gaan we verder met de top 3. En op 3 is gelijk de nummer 1 van vorige week. Zij staat dus niet meer op nummer 1. Bent er?

0: allermeeste stemmen deze week. Eens even kijken. Anna, een hele goede avond.
1: Hallo.
0: Anna, waarom ben jij zo groot fan van Vrouwtje?
1: Ja, ik vind haar gewoon leuk en ik vind haar teksten gewoon goed. En ik ben bij veel live shows geweest en ja, ik weet niet, ik vind haar gewoon goed.
0: Oh ja, en hoe vaak heb je haar al gezien, denk je, al live?
1: Oh, ik denk wel al een stuk of 20 keer of zo.
0: Oh, serieus. Het lijkt me voor een artiest heel grappig, want ik weet natuurlijk niet hoe dit is. Maar ja, je gaat optreden, je gaat het hele land door. Maar ik denk als je op een gegeven moment al zo vaak bij zo'n concert bent geweest, dat misschien wel zo'n artiest je dan herkent of zo. Die kijkt aan het publiek en denkt van, hé, maar dat gezicht heb ik wel eens gezien. Heb jij een beetje een connectie met haar of moet dat nog opbouwen?
1: Nee, ja, soms dan herkent ze ons wel.
0: Oh, ons? Jij komt echt in de groep dus?
1: Ja.
0: Superleuk om te horen, Anna. Hey, ik wil je bedanken voor jouw stem met de Bluetooth vlaglijnspeaker.
1: Woe!
0: Die komt je kant op. En dan is er nog één hele belangrijke taak die rest op jouw schouders. En dat is het aankondigen van de nummer 1 van de verlanglijst. Nou, misschien heb ik al een beetje wat weggegeven. Maar ik wil jou graag een podium geven, Anna. En dan wil ik weten, wie is de nummer 1 van de verlanglijst?
1: Vrouwtje, met geen rem.
2: Elke zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment. Gekozen door jou. En dit is de nummer 1 van de verlanglijst.
3: Hoi, ik ben Vrouwtje.

0: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
1: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woningpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
4: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
5: Shape the future with confidence. EY.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
19: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
20: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda...

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet aanrelaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: 3FM. Een hele goede zaterdagavond. Zometeen hoor je Vera Antwerk. Eerst krijg je nieuws van 7 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: 3FM.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
9: Domino's.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, 2e voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
14: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
15: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
14: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google.

of my life. Dat ik getallen altijd heel erg eenvoudig zou willen vinden, maar dat helaas niet lukt. Iedere Age met Ring My Bell en het origineel van Anita Ward komt uit 1979. Dat is wat ik wilde zeggen. Ook nog de Neighborhood Sweater Weather. Daarmee een hele goede zaterdagavond. Dit is Vera on Track tot 10 uur iedere zaterdag. En zondagavond sta ik aan jouw zijde. Om natuurlijk het weekend te vieren en om je heel veel nieuwe muziek te laten horen, waar je hopelijk dan weer fan van gaat worden. Ik heb bijvoorbeeld nieuwe muziek voor je van Wies, samen met een hele bekende Belgische stem. Goed nieuw, hoor je zo meteen. En ook natuurlijk zaterdagavond vibes met Fred Again, The Blessed Madonna, The Weeknd. Maar eerst...

0: waaiend in je gezicht. Het is de onbetwiste Sad Girl Koningin. De vrouw die deze zomer na 6 jaar is teruggekeerd met nieuwe muziek. Ik heb het over niemand minder dan Phoebe Bridgers. Ja, op 7 december staat ze in een compleet uitverkochte Ziggo Dome om haar prachtige comeback, het nieuwe album Last Weekend, aan je voor te stellen. Mocht je erbij zijn, mocht je erheen willen gaan en hopen dat je ook een goede Instagram story kunt maken die avond, dan heb je pech, want telefoons zijn niet toegestaan bij Phoebe Bridgers die hele avond. Kijk, ik ga zelf naar die show en ik vind het alleen al voor de ervaring dat je een hele Ziggo Dome forceert om gewoon geen telefoon, geen flitsers, geen fel helder scherm. Want eerlijk, mensen mogen foto's maken, filmen van mij tijdens concerten als ze er mij niet meer lastigvallen. Maar mensen die tijdens een show nog even op een telefoon, WhatsApp of mail of iets anders onzinnigs gaan checken met helderheid op 100. Daar is echt een apart plekje in de hemel. Niet voor gereserveerd, maar wel in de hel. 7 december is het dus. Dan staat ze in de Ziggo Dome en dan kun je helemaal opgaan zonder telefoon, compleet analoog, bij onder andere deze fantastische nieuwe track van haar album Bobby.
1: Hey, I'm Phoebe Bridgers and you're listening to 3FM.
2: Vera on track.

0: marvelous.
1: Wat hebben Sef, Bente en nu ook Wies met elkaar gemeen? Het zijn alle drie Nederlandstalige artiesten. Ja, dat is, kom uit Nederland. Maar wist je dat ze ook alle drie ook al hebben gewerkt met Bazaarfrontman Mathieu? Vlaming is niet alleen geliefd bij onze zuidenburen, maar staat dus ook onder de sneltoets bij je favoriete artiesten. En een week geleden bracht Wies deze fantastische samenwerking opnieuw. Zo heet hij.

Zaterdagavond, a.k.a. The Weeknd, samen met Daft Punk, Starboy. Villa Track. Ja, nog maar iets minder dan 2 weken. En dan voelt het in Amsterdam de hele week al zaterdagavond. Want dan is het weer ADE. Vanaf woensdag 21 oktober, om precies te zijn, barst het weer los in de hoofdstad. En draait het in ieder hoekje en gaatje van de stad alleen maar om Amsterdam Dance Event. En wie nu druk bezig is met zich opmaken voor een grootste ADE, dat is onze eigen Kiki. Amsterdamse superster DJ staat tijdens ADE niet 1, maar 2 keer in die gigantische Ziggo Dome voor een exclusieve 5 uur durende set. En je zou dus wel kunnen zeggen dat ze getting ready for the party is.

krijg een berichtje van Martine in de NPO Luister-app. Ze zegt, oh yes, Nirvana, hartstikke bedankt. En dan fast forward naar 2026. De popster van dit jaar, als je het aan mij vraagt. Niet één, maar zelfs twee albums dit jaar. Er komt binnenkort nog een nieuwe plaat aan. Maar word alsjeblieft fan van...

Haar carrière heeft veranderd. Worst girl in America. En over een week en 3 dagen, zeg je dat goed? Zoiets. 19 oktober staat zij voor het allereerst in Nederland. Paradiso Amsterdam. Helaas een uitverkochte show. Maar probeer het te manifesteren dat je dat een keer live kunt gaan zien. Ja, een driehoeksverhouding. 3 mensen, 3 verliefde mensen. Daar komt altijd een teleurstelling uit. Er is altijd 1 verliezer, althans. Dat is te horen op de nieuwe track van Angèle. En die ken je misschien wel van deze banger.

Belgische superster, dan Franstalig, dan Engels. Ze komt met een nieuw album waarvan ze voor deze track What You Want hulp kreeg van iemand midden dan Justice. En dat betekent, de rest van die plaat gaat ook meer de elektronische kant op. Zelfs Solwax werkt eraan mee. En in aanloop naar die plaat heeft ze nog een track uitgebracht waarbij ze hulp kreeg van niemand minder dan fantastisch, een van mijn favoriete zangeressen aller tijden, Caroline Polachek. En ook weer een producer die daar flink zaterdagavondgevoel overheen heeft gegooid, Sebastian. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze nieuwe muziek vindt. Het is echt mijn lieveling Angel met Caroline Polachek en Sebastian.

toch niet normaal? Oh mijn god. Het is Angel met Caroline Polacek en Sebastian. Love Triangle. Oh, zoveel goede muziek. Ik ben hartstikke enthousiast. Misschien valt het een beetje op. Gelukkig heb ik nog tot 10 uur de tijd op 3FM. En zaterdag is ook gewoon het perfecte moment om door al die nieuwe releases van gisteren heen te gaan. Vrijdag verschijnt er ontzettend veel muziek. En een hoogtepunt is het nieuwe album van Troye Sivan.

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
4: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn manieren?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
3: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
7: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
9: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
8: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
9: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
10: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter, de vriendelijke jeansspecialist.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
13: Alleen nog dit weekend 2 merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeanscenter.
15: Zometeen bij Vera on Track alles over het nieuwe album van Troye Sivan. Eerst krijg je het nieuws van 8 uur.
16: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, Autotaalglas.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
19: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
22: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
23: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
24: Simons.
15: Hartelijk zaterdagavond. Hier gewoon weer een editie van Wie is de Zon? Het gaat natuurlijk over mezelf. Ik heb heel veel goede muziek voor je. Pols komt eraan. Nieuwe muziek van Troye Sivan. Maar eerst...

appje van Barry in de NPO Live. Die zegt, toch blijft My Number een van mijn grootste favo's van vol. Zorg je hier op 3FM. Waar ik even kort terug met je blik op 3 jaar geleden. Want toen was het onmogelijk om deze track te vermijden. Of je nou radio luisterde, of je op de dansvloer stond in een zweterige club. Of je nou aan het doen moest scrollen was op TikTok om 3 uur 's nachts. Je kon

niet om deze banger heen. Deze rush van Troye Sivan, die was echt overal waar de popmuziek klonk in 2023. Leverde zijn allereerste Grammy-nominaties op. En zijn Nederlandse show in AFAS Live, die moest toenertijd zelfs verhuisd worden, opgeschaald naar de Ziggo Dome, omdat zoveel mensen een glimp wilden opvangen van deze Australische popster. Kijk, al dat succes is natuurlijk super sick, maar het zorgde bij Troye ook nog wel voor de nodige onzekerheden. Want wat gebeurt er in godsnaam na zo'n succesvolle era? Dat album waar onder andere Rush op stond, deed het zo goed. Hoe deal je dan met de stilte na de storm? En die gevoelens, die gedachten, die staan centraal op zijn nieuwste album, dat gisteren is uitgekomen.

Van Troye Sivan aan alle vrouwen in zijn leven. She's the best. Hoorde je hier op 3FM de titeltrack van zijn gloednieuw album She's the best. Gisteren de wereld ingebracht en zijn liefde voor vrouwen vormt de rode draad van die vierde plaat. En denk dan niet alleen aan de vrouwen om hem heen, in directe omgeving, maar ook aan de vrouwen waar al sinds kinds af aan tegenop keek. Zoals de legendarische Madonna. Op She's the best staat namelijk een sample van deze Madonna track.

0: platform. And with this new kind of like self-confidence, like I knew that I didn't want to partake in like do drugs and stuff like that, just for me personally. I don't care what anyone else does, go for your life, you know. But I started to realize that no, partying is whatever you make it, you know what I mean? And all I need is like great music, great people and like a nice environment.
1: Het enige wat je nodig hebt voor een goed feest is goede muziek, leuke mensen en een fijne omgeving. Of dat nou een plakkerige keuken is bij iemand thuis, het bos, onder de brug, een vaag park is. Maakt allemaal helemaal niet uit.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way.

party naar 3FM. Wordt ook helemaal international van. Die track staat op zijn gisteren verschenen album She's the Best. En mocht je dat album nog niet gehoord hebben, ga het dan op een laat moment zeker even doen. Want het is echt een hele sikke plaats. En ik zou ook willen zeggen, perfect om even die herfstdip te vergeten. Ik ben er gevoelig voor. Ja, ik kan je nog een track laten horen van het album.

van een goed gevoel voor drama. Ex-3FM Mega heet Ash Stop the Wedding. Vera on track. We hebben ook nog Creep van Radiohead. Ja, die zou wel eens aan de volgende criteria kunnen voldoen. Want het is 10 oktober vandaag. Oftewel 10-10. 10 out of 10. En ik ben best wel nieuwsgierig. Het is een eenvoudige vraag. Maar welke track is voor jou 10 out of 10? Als het een rapport zou zijn, een rapportcijfer, welk liedje krijgt van jou dan sowieso een 10? Met een krul erbij. En dan zo'n opmerking van de juffrouw. Je bent goed bezig. Een liedje waarvan je al heel lang fan bent, of zo'n track waarvan, toen je hem voor het eerst hoorde, je dacht, wat gebeurt hier? Of het kan ook iets zijn dat je nog maar net hebt ontdekt en sindsdien al de hele week elke dag op repeat hebt gestaan. Welke track is voor jou 10 out of 10? Welke track is jouw 10 oktober? Laat het me weten via de gratis NPO Luister-app. Download hem even als je dat nog niet hebt gedaan. En als je dan met de optie radio naar 3FM gaat, bij de live kun je een bericht sturen naar de studio.

Nieuwe muziek van Bicep op 3FM, je hoorde Air. En dit is natuurlijk onmiskenbaar Sam Fender, 17 Going Under. Hier bij Vera on Track, waar ik jou op 10 oktober 10-10 vroeg... welke track is voor jou 10 out of 10? Het beste ooit misschien wel. En Maxime zegt Loud Places. Melancholisch, maar zo lekker om op te dansen. Zeker op de zaterdagavond. Dit is voor mij een 10 uit de 10. Nu dan op 3FM. Jamie XX en Romy met dat prachtige Loud Places.

Hoofdpodium, de grootste tent van Lowlands. Dit jaar was toch echt Sambor. My body isn't ready. Daarvoor hoorde je Jamie XX, die vorig jaar dan weer Lowlands mocht afsluiten op die grote mainstage. En het liedje wat ik draaide,

0: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
3: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
6: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: 3FM. Zometeen hoor je niemand minder dan Moolah himself over zijn nieuwe album. Eerst krijg je het nieuws van 9 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: 3FM.
11: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
16: Volido.
17: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
18: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee. Dat durf ik niet. Ik ga niet.
19: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
17: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
20: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende.
14: Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
16: Shape the future with confidence. EY.
20: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
21: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinkview.nl voor een gratis proefabonnement.
22: 3FM. De beste nieuwe muziek hoor je hier bij Vera on Track. En gisteren was er ineens een nieuw album van Moolah zonder B. Je hoort hem er zo meteen zelf over. Eerst Tame Impala.

Animal van Cat's Eye. En ook nog Tame Impala met The Less I Know The Better op je zaterdagavond. Het komend uur heb ik meer van deze bangers voor je. Van onder andere S10, Charlie XCX, Pink Panthers. Maar ook lekker veel nieuwe muziek van eigen bodem voor je klaarstaan. Ja, Vrouwtje en De Staat die kwamen bijvoorbeeld al met gloednieuwe albums. En gisteren dropte de trap koning van Den Haag een verrassing voor al zijn beseffers.

0: Moela, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Oh, jij bent via een videoverbinding bij mij in de studio, zo voelt het een beetje. En als ik dit hoor, dan denk ik, jij hebt geen gas teruggenomen, je hebt je niet ingehouden hier, hè?
1: Nee, dat doe ik nooit, eigenlijk. Als het gaat, moet je hard gaan.
0: Yo, ja, ik hoop dat mijn Latijn goed is als ik zeg Domus, de plaat die er is.
1: Ja.
0: Moes Montana heeft er geen gas over laten gooien. Zoals de luisteraar ook kon horen, het is misschien een andere experimentele popplaat, zoals bijvoorbeeld Narcopop klonk, maar meer terugkeer naar die snoeiharde trap. En ik ben heel blij dat je even bij mij in de uitzending bent. Voelt de Moela, de naam zonder B, als een passende start van het B-loze tijdperk, deze plaat?
1: Ja, dat doet het zeker, zeker. Het was echt, het is tijd om alleen het nodige te geven en niet meer dan dat, eigenlijk.
0: Oké, ja, je was al een tijdje aan het teasen aan je beseffers dat er een nieuwe plaat aankwam. Woensdag kwam je met een datum en dat was meteen deze vrijdag, gisteren dus.
1: Ja.
0: Wat maakte dat je hem gewoon meteen ook wilde droppen?
1: Omdat dit voelt als een project die daar heel goed bij voor, ja, zich voor leende, zeg maar. Het was een project dat best wel recht voor je raap is. En ook best wel een hele grote, een gecontroleerde chaos.
0: Hoe moet ik dit voor me zien als jij aan het werk bent met Ilias op de beat, met Trobi, al die vette producties die daar tot stand zijn gekomen? Is dat een snelkookpan waar echt die energie ook zo hoog is als hij klinkt, als ik hem hoor?
1: Ja en nee. Het blijft altijd heel veel maken. En dan alleen wat overleeft, soort van, komt op het album. Ja. Dus het is de truc om deze sound te brengen op een vernieuwende manier, wat nog steeds wel authentiek klinkt. Dat was dus, zeg maar, de uitdaging van dit album.
0: Ik vind dat een perfecte omschrijving en iets wat je echt met verve hebt gedaan. Want ja, iets meer misschien de trap kant op gegaan. Maar anderzijds ga jij op één hem op een manier. Ik ga het even laten luisteren. Ja.

0: dit vind ik echt insane. En ik ben heel erg benieuwd. Ja. Deze salsa beat, sample, band. Waar is dit begonnen, Moola?
1: Ja, ik had altijd een fascinatie sowieso voor Latin music. Merengue, salsa. Alles eigenlijk wat daar vandaan komt. Reggaeton ook. En alleen ja, dit is echt een soort van... Een hele, ja, een sound die natuurlijk al heel erg lang bestaat. Veel langer dan hip-hop en reggaeton en whatever. En ik was gewoon heel benieuwd van hoe kan ik mijn steentje bijdragen aan deze sound? Want ik fokte wel heel erg hiermee.
0: Ja.
1: En er zijn heel veel mislukte varianten van ontstaan. En op een dag, weet ik niet wat er was, toen had ik het ineens ontcijferd. Toen dacht ik ineens van ja. Volgens mij is dit het. En toen heb ik Rangel gewoon geconnect. En toen zaten we de studio in. En toen merkten we gelijk van, oké, ja, dit is de basis, dit werkt. Maar om dit helemaal soort van af te maken, dus een hele tune met Trey versus een bridge en al die hoeks. Mm. Ja, dat was nog steeds wel een aardige uitdaging, hoor. En het was de hele tijd proberen, mislukken, proberen, totdat het lukte. En totdat het volledig lukte. En daarom ik ben wel heel, heel trots op deze song. Want het heeft wel even geduurd om die code te kraken.
0: Ja, wat vet dat je ook eigenlijk uit een comfortzone bent gestapt om dit dan te masteren, ja. Tot precisie te brengen op iets waarvan ik denk dat heel veel mensen ook blij verrast zijn om dit te horen. Volgens mij was het bij 101 Bars dat ik je hem zag doen en dat iedereen in de comments crazy ging. Van wat kan Moola niet? Er is ieder genre ongeveer wat stiekem een keer wordt aangetikt door jou. En dan wil ik het toch ook even kort hebben over lyrics. De airfryers worden gementioned. Je verbiedt mensen om met teenslippers te komen. Dat vind ik ook echt een goed feit. Je brengt nodige representatie voor mensen met wietverdriet. Welke lyric op Domus vind jij zelf het grappigst? Dat je zegt van, oké, hier moeten mensen even ook misschien de humor van inzien wat hier gebeurt.
1: Oh, ik had er laatst een dat ik dacht echt van, wauw, dit is zeg maar... ik weet niet. Het is tegelijkertijd...
0: ik zit zelf te lachen.
1: Maar... ik even nadenken hoor. Ik heb ook geschikt is voor de radio.
0: Nee, het is kwart over negen. Je hebt echt mijn blessing om alles nu te herhalen wat je wil.
1: Ja, ik had dus een lijn van... Ik ben op je koper net een... Ik ben geen Bulgaar, maar ik ga er vandoor met je koper. Een soort van. En het is nog wel een generaliserende lijn, dat weer wel. Maar... Hij is wel super dubbelzinnig of zo. Dat ik wel dacht, oké.
0: Dat je ook weer dit gaat terugluisteren, terughoren. En dacht, ik weet niet waar ik toen was, maar ik voel het nog steeds dat ik dit heb gezegd.
1: Ja, het is gewoon... Ik probeer altijd een soort van lijst te brengen wat tegelijkertijd zo simpel zijn, maar tegelijkertijd ook weer een hele lading hebben. En ja, bij sommige lines heb ik dat gewoon, weet je, dat ik het zeg van bab, het komt er zo uit. En dat je dan denkt, je kan de puzzelstuk van heel veel verschillende kanten soort van plaatsen.
0: Ja, en dat vind ik ook het vette van de plaat, wederom, dat als je hem vaker luistert, dat er toch weer die dubbelzinnigheden in de tekst ook zitten. En een kleine sneer ook naar pussy rappers waar je niet samen mee wil werken. En als ik jou nu vraag wie je op dit moment dan wel de hardste vindt in Nederland, als je één iemand zou moeten noemen, staan natuurlijk ook wat featurings op jouw plaat. Wie is dat dan op dit moment voor jou?
1: De hardste rapper in Nederland. Zo. Het blijft zo moeilijk hoor. Ik moet wel zeggen dat ik lyricaal op dit moment... Dus dan hebben we het over rappers die nu nog echt bezig zijn
0: precies,
1: met rappen.
0: Ja.
1: En niet gestopt zijn. Dan zou ik toch wel achter mijn hoofd krabben als ik op de tune met Kingsize moet bijvoorbeeld. Dan zou ik wel denken van oké. Het wordt een pittige, zeg maar. Maar ja, dat heb ik ook wel met Lijp, hoor. Met Lijp en Kingsley, met hun twee heb ik wel van... Oké, dit wordt wel een pittige wedstrijd, zeg maar.
0: Ja, zo de ring
1: maar tegelijkertijd kan ik hele mooie liedjes met hun maken. Dus dat is ook wel weer...
0: Ja, I love to hear it, Moola. Zonder B, dank je wel. We hebben jouw vette liveshows natuurlijk kunnen zien op Lowlands Best Kept Secret in de poppodia. Maar later deze maand, de 30e, breng je het nieuwe album naar de Gashouder. Ook echt een nieuwe venue die insane is in Amsterdam. Wat kunnen de beseffers daarvan gaan verwachten? Dat is ook helemaal uitverkocht.
1: Ja, het is helemaal uitverkocht. Ja, wat ze kunnen verwachten, het wordt eenzelfde ervaring voor hun als voor mij. Dus het wordt een eenmalig concert. Wat ik natuurlijk wel repeteer heel veel. Maar het is wel de eerste keer dat ik hem doe en de laatste keer. Dus het is voor mij voor hun is het eenmalig en voor mij eenmalig. Dus we gaan samen door het repertoire heen op een manier dat alleen die avond plaats gaat vinden. En dat maakt het gewoon heel uniek. Heel spontaan wordt het ook. Want ik wil ook gewoon natuurlijk heel veel open houden voor die avond zelf. Hmm. Omdat ik gewoon wil dat het echt een eenmalige ervaring is. En zo voelt voor de rest van je leven, voor hun en voor mij. Dus het wordt heel spontaan. Gedeeltelijk impro. En ik denk dat ik daarom juist heel veel moet repeteren om het zo soepel te kunnen laten verlopen, zeg maar.
0: Ja, dus dat die basis er is en dat jij alle kanten nog op kan gaan.
1: Ja, de basis is er, maar we gaan een soort van op die avond zelf samen best wel bepalen welke kant we op gaan, eigenlijk. Dat maakt het heel uniek, dit concert dan.
0: Ja, Moela heeft gesproken en ik wil nu ook niks meer horen. Ik krijg te veel FOMO. Ik kan er 30ste niet bij zijn. Maar ik wens jou heel erg veel plezier. Sowieso om je nieuwe album dit hele weekend daarna te vieren. En op de 30ste in de gashouder. Moela, dank je wel. En geniet van je zaterdagavond.
1: Oké, jij ook. Doei.
2: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn vakje zit geschakeld formulier.

Mijn haren ruiken naar vuur op 3FM en daarvoor nieuwe muziek van Moola. Je hoorde Soort van Domus, zijn nieuwe plaats, gisteren uitgekomen. En checkte je net op 3FM. Zometeen heb ik voor je Chemical Brothers. Eerst nieuwe muziek van de

me zo voorstellen als je nu in de auto zit, dat je toch even lekker die eindbestemming in zicht krijgt. Natuurlijk niet te hard, maar dat je goed rijdt op deze Chemical Brothers Hey Boy Hey Girl. We veren on track op 3FM, waar het nu tijd is om in het verlengde hiervan een nieuwe plaat toe te voegen aan de playlist 3fm.nl/elektronica. En ik dacht, we gaan even lekker indie sleazy.

laat weten via de NPO Luister-app. Er is iets aan dit nummer dat het perfect maakt voor donkere, regenachtige herfstavonden als deze. En Thibaut heeft zo'n feitjes op een rij. Die zegt laatste weken voor GTA 5 met M83. Er komt natuurlijk binnenkort een nieuwe GTA-game aan. Nieuwe radiostations. En deze was bij de laatste game veel te horen. En daarvoor draaide ik Electronica van Vera. Een nieuwe toevoeging aan dus de playlist. Het is de band Welly. Die een perfecte, zou ik willen zeggen, mix van elektronische indie disco met Britpop maken. En de band uit Brighton speelde vanavond op het festival Here's the Thing

0: natuurlijk de koning van de Londense grime scene. Ja, dat is eigenlijk geen geheim meer. Maar wat je misschien niet weet, is dat Skepta ook echt furoren maakt in het nachtleven. Hij is als DJ een graag geziene gast, achter de draaitafels in de grootste clubs wereldwijd. En het goede nieuws, het leuke nieuws, is dat hij over 2 weken weer neerstrijkt in Amsterdam voor zijn eigen feest op ADE. Tijdens Amsterdam Dance Event host hij in Warehouse in de Elementenstraat. Van 11 uur 's avonds tot sowieso 6 uur 's ochtends de volgende dag. Een feestje waar gewoon, zoals het echt hoort bij die goede ADE-parties, een paar zinnetjes, een paar woorden over te vinden zijn op de site. En verder gewoon heel mysterieus en niet te veel info. A.k.a. dus iets waar je bij moet zijn. Want over Amsterdam Dance Event gesproken hoef je op 3FM natuurlijk ook niks van te missen. Op vrijdagavond hoor je de beat met Justin Verkijken live vanuit Amsterdam. En ook de zaterdagavondeditie van Vera on Track. Ik kom ook live vanuit de hoofdstad. Ergens op de Westerpark gaan we proberen een radiostudio op een kleine oppervlakte te plaatsen. En dan ook nog eens jouw favoriete DJ's uit te nodigen. Dus verwacht interviews, live DJ-sets van je favoriete namen. En natuurlijk, zoals het hoort op 3FM, heel veel nieuwe ontdekkingen.
1: Hey yo, hey yo.
2: This is my new single.
3: And you're listening to my new single.
1: Nieuw op 3FM. Kingfisher. How Lonely.
2: Met 3FM ontdekken.

van Kingfisher. De band die echt een fantastische luister gaf op Pinkpop begin dit jaar. Ja, begin dit jaar in de zomer. Lijkt alweer heel lang geleden. Maar gelukkig komen ze dit jaar nog terug in Nederland voor live shows. Bijvoorbeeld op 3 december in De Gashouder in Amsterdam. Die nieuwe locatie die gaat rond ADE open. Bestaat natuurlijk al jaren, maar is helemaal vernieuwd. Ik weet uit een betrouwbare bron dat er vanavond ook al een soort rondleiding is. Dat er voor mensen een test wordt gedaan. Met alle nieuwe kluisjes, nieuwe routes. Dat we gaan kijken hoe alles loopt. En dan binnenkort open gaan met heel veel grote shows. Ik sprak net Moela erover. Maar op 3 december ook Kingfisher in De Gashouder. Ze spelen op 5 en 6 december nog in Groningen. En op de 7e van december.

van Kingfisher. De band die echt een fantastische luister gaf op Pinkpop begin dit jaar. Ja, begin dit jaar in de zomer. Lijkt alweer heel lang geleden. Maar gelukkig komen ze dit jaar nog terug in Nederland voor live shows. Bijvoorbeeld op 3 december in de Gashouder in Amsterdam. Die nieuwe locatie die gaat rond ADE open. Bestaat natuurlijk al jaren, maar is helemaal vernieuwd. Ik weet uit een betrouwbare bron dat er vanavond ook al een soort rondleiding is. Dat er voor mensen een test wordt gedaan met alle nieuwe kluisjes, nieuwe routes. Dat we gaan kijken hoe alles loopt. En dan binnenkort open gaan met heel veel grote shows. Ik sprak net Moela erover. Maar op 3 december ook Kingfisher in de Gashouder. Ze spelen op 5 en 6 december nog in Groningen. En op de 7e van december in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Genoeg live data dus. En over nieuwe muziek, live shows die je wil zien gesproken. Dat gaat natuurlijk door zometeen met Sebastiaan Vooraan hier op 3FM.

0: extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Greet.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
7: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
8: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Zo dan, een regenachtige zaterdagavond kan op maar één manier beter gemaakt worden. En dat is heel veel nieuwe muziek natuurlijk. Krijg je zo meteen in de vorm van de nieuwste van de Nachtwacht en ook de nieuwste Jason Statham samen met Lil Sims. Eerst het laatste nieuws.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Dan de ANWB Verkeersinformatie op 3FM. 1 file van 10 minuten of langer, die vind je op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Voor Barneveld heb je dik 10 minuten vertraging door spoedreparaties en daar twee rijstroken dicht. 3FM.
12: Het is weer laat.
13: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
16: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
20: Brilbeu, lenzen zat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
19: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
20: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
21: 3FM. Sebastiaan Ockhuizen.
10: Ach, wat heb ik een heerlijke lijst voor je klaarstaan. Met zometeen de allernieuwste van Florence Road, Wish Upon You komt eraan. En een interview met Jason Status over het nieuwste album. Naar Milky and Mel Graham.

0: pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet aan relaxed, maar

EFM en Just Dance. Ik heb een nieuwe tune voor je van Florence Road. Ierse band, all female. En die racheren normaal keihard door het geluid, werkelijk waar. En dat doen ze op deze nieuwe single ook wel. Alleen dan maken ze de Florence in hun bandnaam iets meer waar. Want er zit een klein Florence Machine soundje overheen. Dit is hun nieuwste Wish Upon You natuurlijk bij 3FM.

0: sun. Move into the sun, you gal, bij 3FM. Vooraan
1: met Sebastian.
0: Hey, welkom op de late zaterdagavond van 3FM. Het is Sebastian hier met een nieuwe Vooraan. Fijn dat je erbij bent, ook via de NPO Luisterapp. Ik zie Lorenzo al voorbij komen. Die had me al een DM'tje gestuurd vanmiddag om die nieuwe van Florence Road, die ik net nog draaide, al te draaien vanavond. Dus bij deze, Lorenzo, is gewoon weer gepikt voor vanavond. Hoop leuke dingen voor je klaarstaan vanavond. Zometeen, binnen nu en een minuutje of 10, denk ik. Interview met Chase & Status. Hun nieuwste album is gisteren uitgekomen. De helft van de act, Will, heb ik afgelopen week mogen spreken. En een deel van het interview ga ik je zometeen laten horen. En natuurlijk, binnen nu en 12 minuten gaan de stembussen open voor een nieuwe editie van Voor het Eerst Vooraan. Twee gloedje nieuwe artiesten met een gloedje nieuwe track staan tegenover elkaar in een stembattle, waarin jij zometeen dus kan bepalen wie van die twee morgen voor het eerst wordt gedraaid hier op 3FM en ook nog eens langs mag komen in de studio voor een interview over die nieuwe track. Dat bepaal jij dus zometeen. Vanaf 10:30 gaan die stembussen open. Eerst ga ik nu de nieuwste single van De Nachtwacht voor je draaien. Het is een Nederlandse band die eigenlijk best wel hoge ogen gooit sinds begin dit jaar. Toen kwam namelijk hun debuutalbum, De Nachtwacht heet dat ook, uit. En de muziek die ze maken is best wel on-Nederlands. Niet in de manier dat het gewoon mega goed is, dat is het wel. Maar het wordt gewoon echt niet gemaakt in Nederland eigenlijk. Het is hele soulvolle rock. Het doet een beetje denken aan de bands van vroeger. En speelde dit jaar al op eigenlijk heel grote festivals. Down a Rabbit Hole, Paaspop, Hullabaloo, Wildeburg. Het nieuwste track heet Josephine. En het gaat over een meisje dat wil losbreken van de verwachtingen van haar familie en het pad dat zij voor haar hebben uitgestippeld. En qua sound is het eigenlijk een heel klein beetje de rebirth, de regen van Doe Maar. En dat bedoel ik in de meest positieve zin van het woord. Niet dat er eigenlijk iets negatiefs te zeggen is over de muziek van Doe Maar, want het is nog steeds tijdloos en fantastisch. Het is de allernieuwste van De Nachtwacht. Josephine, je hoort hem als eerste bij 3FM.
2: Oh, Josephine.

0: Nieuw bij 3FM, Kyo en Be Happy.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: Ja, en met misschien wel iemand die hier voor het eerst vooraan gaat staan morgen bij

0: als je het leuk vindt. Want degene, de artiest die binnen nu en een klein kwartier de meeste stemmen pakt via de NPO Luisterapp, die mag morgen hier in de studio langskomen, tegenover mij gaan zitten om te praten over zijn nieuwste single, die dan vervolgens voor het eerst wordt gedraaid op 3FM. Dit is voor het eerst vooraan voor deze zaterdag 10 oktober met kandidaat nummer 1.
1: Ken je dat? Je staat in een groep, maar het past net niet. Over die mismatch gaat mijn single Eeuwig Wachten. Ik ben Simeon en ik maak Nederlandstalige indiepop met een randje kleinkunst. Is dat nou wel de perfecte match voor jou? Stem dan op mij in de NPO Luister-app en wie weet hoor je mij morgen op 3FM.
2: Ik

0: jij kandidaat nummer 1 dus wel niet? Simeon en eeuwig wachten? Of vind je dat helemaal niks en ga je liever voor kandidaat nummer 2?
1: Yo mensen, El Denko hier zo. En ik maak muziek voor iedereen die graag voelt. Doe je dat nou ook? Stem dan op mij en mijn nieuwe track. Huilen in de trein. Via de NPO Luister-app bij 3FM in de chat. En ja, het zou ik echt tof vinden. Anders moet ik misschien wel weer echt huilen in de trein. Stem alsjeblieft. Dankjewel.

Oei, oh sorry. Dit is niks te maken met Lady Mansou. You're the Wrecking Ball bij 3FM. Maar oei, oei, oei, oei, oei. Het is heel erg spannend in de NPO-luisterapp. De poll staat nog heel eventjes voor je open om te stemmen op jouw favoriet voor het eerst vooraan. Welke van deze twee liedjes wil jij morgen in zijn volledigheid horen op 3FM? Is het kandidaat nummer 1

Sleeper City en Self-Aware hoorde je bij 3FM. De klok zegt 22:55, oftewel de stembussen zijn gesloten voor deze editie van Voor het Eerst Vooraan. Twee artiesten stonden tegenover elkaar in een stembattle via de NPO Luisterapp. Degene met de meeste stemmen mag morgen hier langskomen in de studio voor een interview en zijn nieuwste liedje, want het waren twee mannelijke artiesten vandaag, wordt voor het eerst gedraaid op 3FM morgen rond de klok van, nou in ieder geval dit uur. De winnaar van vandaag met een winst van 53% van de stemmen. Het heeft erom gespannen. Is El Denko met Huilen in de trein. Die hoor je morgen voor het eerst vooraan. 3FM.

0: die vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor word ik snel geholpen.
2: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
4: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
7: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Nu bij DA, alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
3: De vriendelijke specialist DA.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/

0: het laatste nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laat haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden.
0: 3FM.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
0: Sebastiaan Hockhuizen.
11: Zometeen een hele fijne livebox throwback.

0: Taylor Swift en Patient Zero bij 3FM.
1: Vooraan Livebox Throwback.
0: Heb ik voor je klaarstaan. Een breed archief, een diep archief hierbij vooraan. Uit de afgelopen 4 jaar van dit programma. Met ja, superveel live tracks. De Livebox staat ook voor vooraan af en toe open. En daar zijn in die afgelopen 4 jaar heel veel verschillende artiesten langs geweest. En zeker ook internationale artiesten. Zoals The Beaches. Die hebben de afgelopen jaren wel ieder festival in Nederland plat gespeeld. Zeker ook in België. En langzaamaan over de hele wereld. Komen zelf uit Canada. En hebben ook gewoon die soort van Canadese vibe over zich heen. Weet je wel? Dat zijn altijd Canadese mensen die wel de Amerikaanse cachet hebben. Maar dan altijd aardig zijn. En altijd een gunfactor hebben. En als je deze dames op het podium ziet, dan denk je ook alleen maar, ach man, wat hoop ik dat zij 18 keer de Ziggo gaan uitverkopen. Wat hoop ik dat zij nummer 1 album gaan krijgen. En wat hoop ik ook zelf heel erg dat ze nog een keer terug gaan komen in de Livebox. Want ze zijn zo ongelooflijk goed. En een hoop tracks van The Beaches hebben we heel vaak al gedraaid op 3FM. Last Girls at the Party, Blame Brett, zeker ook. Maar een van de tracks die ze hierbij vooraan hebben gespeeld in de 3FM Livebox, die hebben we eigenlijk niet zo vaak gedraaid. En dat is heel jammer, want dat is een heel leuk liedje. Mocht je deze nog niet kennen, wil ik je heel graag voorstellen, sowieso, mocht je ze niet kennen, aan The Beaches. En wil ik je heel graag voorstellen aan een van hun allerleukste en beste liedjes, Shower Beer, live bij vooraan. Dit is de

0: Dua Lipa, Don't Start Now.
1: Vooraan
2: met Sebastian.
0: Ik heb nieuwe muziek voor je van Kulas, Antoon en Boef. Die laatste twee, Antoon en Boef, die ken je sowieso, die namen. Maar misschien dat de naam Kulas je dan op het eerste oor zo niet zo 1, 2, 3 heel veel zegt. Dat is niet waar. Ik weet zeker dat jij hem kent. Of in ieder geval zijn sound kent. Want eerder dit jaar scoorde hij een van de allergrootste viral hits ooit. Die jij ook wel gewoon mee kan zingen.

in ieder geval een tijdje terug uitgenodigd om bij hem in de studio gewoon een paar lekkere dingetjes te doen. Hij heeft hem laten freestylen op een beat die al grotendeels had liggen. En dat was op zich al heel vet. Maar toen hebben ze ook nog Boef weten te fixen om mee te doen op deze plaat. En het resultaat is, hoe kan het ook anders, een gigahit. Nu op 3FM, Kulas, Atone en Boef met 100 tranen.

0: Skater Boy, hoor je bij 3FM.
1: Vooraan
2: met Sebastiaan.
0: Eerder dit jaar hebben we bij 3FM weer een nieuwe editie gehouden van 3FM Trending Talent. Op zoek naar het nieuwe grote online muziektalent van Nederland. En uiteindelijk ging het in die finale tussen twee talenten die al eerder winnaars waren geweest hier bij Vooraan. Tijdens Voor het Eerst Vooraan, namelijk Mus Damee en Vin. Mus Damee heeft gewonnen, heeft ook echt een goede viral gepakt afgelopen zomer. Best wel een grote hit, inmiddels 3 miljoen streams op haar nieuwste EP. Maar gelukkig heeft Vin sinds die tijd ook niet stilgezeten. Dus het is ook goed om even weer in te checken bij die gozer. Maakt goede muziek, heeft echt een eigen genre te pakken binnen Nederland, wat heel erg vet is. En sowieso goed om bij oud-winnaars van Voor het Eerst Vooraan af en toe natuurlijk weer even in te checken. Gisteren is de nieuwste single van Vin uitgekomen. The Burnout Song heet die. En dat is voor hem gewoon lekker, want het is een startschot richting een nieuw album wat eraan komt. De single gaat over de burn-out die hij opliep. Hij draait er echt helemaal niet omheen, zoals hij zelf ook zegt. Geen moeilijke metaforen, recht voor zijn raap. Sowieso een belangrijk thema, natuurlijk ook in de muziek die Vin maakt. Yeehaw met inhoud, zoals hij blijft zeggen. Oftewel, best wel bijzonder in Nederland en sowieso ook in die muziek zien. Mannen die over hun mentale gezondheid praten in de muziek. En dat vind ik heel erg vet. Yeehaw met inhoud. Het klinkt misschien dat je denkt van, huh, what the fuck is dit? Maar je begrijpt het vanzelf. Country van eigen Hollandse bodem. De allernieuwste single van Vin, de Burnout Song, hoor je nu bij 3FM.

3FM en Rush. Het is een echt heerlijke zaterdagavond die volgens mij bij iedereen de herfst officieel wel aan het inluiden is. Hier buiten in Hilversum regent het. Het komt echt met bakken uit de lucht. Hopelijk zit je lekker cozy binnen. Of in ieder geval lekker in de auto met de radio lekker hard en die stoelverwarming aan. Mocht je die hebben, het is je zwaar gegund natuurlijk. En zometeen nieuwe muziek van Harry Styles. Jawel. Nocadella met 1 en een lee ga je horen naar de

0: is het nu om gewoon door al die bakken met regen en wind gewoon op de bank te gaan zitten met een dekentje en een zakje chips en een hele fles cola. Niet heel dat opstaan naar de keuken om in de koelkast weer een glas te pakken. Nee, gewoon in één keer een hele fles cola. Hoe lekker zou dat toch zijn? Nou, mocht je dat gevoel met mij delen, maar nog niet weten wat je dan op tv moet gaan aanzetten, ik heb een hele dikke tip voor je. Namelijk een podcast/interview. Ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar Rolling Stone, dat muziektijdschrift, dat heeft een nieuwe serie waarin twee muzikanten met elkaar in gesprek gaan over eigenlijk van alles. Maar vooral over muziek. En in dit geval, in het meest recente geval, gaat het om Tom York van Radiohead, die in gesprek gaat met Harry Styles. Een uur lang tegenover elkaar praten over muziek, muzikant zijn, muziek maken. Eigenlijk gewoon over alles wat zij in hun hoofd hebben. En dat is natuurlijk bij zulke muzikanten wel gewoon over het algemeen muziek. Het is een super interessant gesprek geworden met gewoon hele goede slow TV. En een van de meest opmerkelijke dingen die naar voren kwam in het gesprek is dat Harry Styles helemaal niks geeft om technologie. Je zou het niet zeggen bij het podium wat hij elke keer op tour meeneemt, maar goed. En op een gegeven moment vraagt Tom York aan Harry Styles of hij zijn laptop altijd bij zich heeft, waarop Harry zegt: en de batterij van mijn laptop is al 6 jaar leeg. Ik heb geen idee waar de oplader is, dat ga ik ook niet voor elkaar krijgen. En je ziet gewoon Tom York kijken van: hoe schrijf je muziek? Hoe ben je zo creatief zonder een laptop te hebben? Sowieso die chemie tussen die twee. Elke keer als Tom York een beetje serieus aan het doen is, waar hij op zich wel goed in is, dan gaat Harry Styles helemaal met hem kutten. En andersom, als Harry Styles een keer probeert serieus een antwoord te geven, dan gaat Tom York enorm zitten fucken. Het is zo grappig ook om te zien. En uiteindelijk heeft hij wel een soort van antwoord over, hè, hoe bewaart Harry Styles al zijn creatieve ideeën gewoon ouderwets in de dictafoon-app. Dus, wat dat betreft hebben we allemaal wel iets gemeen met Harry Styles. Want ook wij spreken wel eens een spraakmemo in.
1: Tell me your fears. I've turned back the clocks. It's that time of year. If we

Warner Cinema Club en Undercover Martin hoorde je bij 3FM. Zometeen AJR en Week. En natuurlijk duiken we ook met extra veel nieuwe muziek zometeen een nieuwe zondag in. Er is dan Bad Bunny en DT.

0: Hey, zometeen de nieuwste van Ray samen met haar familiezusjes. En ook Justin Bieber ga je horen na het laatste nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen weken onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Sebastiaan Ockhuizen.
0: Een hele fijne zondag. Officieel dan zometeen de Bausa en Magnetic. En de allernieuwste van IJsland ga je horen. Niet handig als je lactose intolerant bent.

0: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
1: De mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
0: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet voor jou.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Miley, Bass Persuades.
5: Met 3FM ontdek je nog.

Het is een track die gewoon de ene keer heel erg goed valt en de andere keer super kloten. Ik weet niet wat het is. Gelukkig viel hij nu wel lekker. Je hoort het nieuwste Miley en Bass Persuades. Fijn dat je erbij bent, ook op deze gloedje nieuwe dag. 12 uur geweest, de zondag van 3FM is begonnen. En vooraan gaat nog eventjes 50 minuten voor je door. Met onder andere nieuw werk van Wies. Samen met Mathieu Terijn van Bazaar zijn ze de studio ingedoken. En had dat niet veel gescheeld of het was niet bij Mathieu gebeurd, heb ik zo vernomen. Ga je zo meteen

dit, dat deze track nu de nieuwe, zeg maar, single is geworden van het album. Dat deze nu opnieuw is gereleased. Want dit was, toen dit album uitkwam, by far het allerleukste, allergrappigste en meest slimme liedje dat ze hebben gemaakt. Want dit is qua instrumental een insane tune. En hij heet Kaasblok. Nou, dat zijn twee hele sterke punten. Maar het verhaal wat op deze track wordt verteld is zo herkenbaar voor, in ieder geval voor mij, maar misschien ook weer voor jou. Dat je gewoon weer eens een keer bij familie op bezoek gaat. Dat er weer een verjaardag wordt gevierd. En dan zie je eigenlijk pas hoe raar een familie is. Hoe raar een verjaardag is. Vooral kringverjaardagen. Vooral kaasblokverjaardagen. Dat je denkt van, Jezus, deze werelden liggen zo ver uit elkaar. En dat je een soort van out-of-body experience krijgt. En dan weer door een rare opmerking van je oom terug in je eigen lichaam wordt geworpen. En alles moet gaan confronteren. Het is zo'n grappig en slim liedje geworden. En ik ga deze nog veel vaker voor je draaien. Morgen misschien ook wel nog een keer. Maar gewoon hoe deze is geschreven. Het is gewoon exact dat gevoel. Het is exact die

0: Jessie J en Domino hoorde je bij 3FM. Ik heb een nieuwe track voor je van, jawel, James Hype.
1: Vooraan met Sebastiaan.
0: Ja, weet je, James Hype, nieuw, wat moeten we ermee op 3FM? Bear with me, zoals we dan zouden kunnen zeggen. Ik weet niet of er nog heel veel kinderen luisteren op dit tijdstip. Ik hoop van niet, dus... dat kan al wel gezegd worden. James Hype heeft een nieuwe track gemaakt waarop hij 3 minuten lang aan het edge is. Hij is dan een soort gooning. Hij is gewoon 3 minuten lang gewoon heel vies bezig. Laten we het daarop houden. Zijn nieuwe track heet 1, 2, 3.

En wat bedoel ik nou met dat edge? Geen zorgen, het is niet zo smerig als je dacht dat het zou zijn. Hij gooit dus continu hetzelfde motiefje van die track in deze track, waardoor je continu denkt, oh, nu komt het refrein. En nooit in deze track komt er echt een refrein. Sterker nog, er komt nooit enige vorm van zang te passen ook uiteindelijk op deze track. Dus je denkt de hele tijd, oh, ik kan gaan meezingen, ik kan lekker meegaan, maar je wordt ook weer een beetje voor de gek gehouden. Wat uiteindelijk gewoon werkt. Het is gewoon net die hype die James Hype dan net erop kan brengen. En dat is toch wel lekker. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt en hoe lang jij het volhoudt. Deze Edge-sessie samen met James Hype. Dit is 1, 2, 3.

Heaven hoorde je bij 3FM. Natuurlijk ook onderdeel geweest van de 3FM Ticketsmaand. Tickets voor Nijlhoorn in de Avalsdome in Antwerpen gingen eruit. Afgelopen week, buiten de Ticketmaand om, gaven we hier bij 3FM nog tickets weg voor Vrouwtje. En komende week win je hier bij 3FM in de avond tickets voor IJsland. Jawel, jawel, jawel. Fuck de bezuinigingen. Maak er maar geen zak uit. We blijven die tickets gewoon weggeven, zolang je...

liedje. Ik weet nog dat ik ooit voor het eerst in mijn leven dit programma mocht presenteren. Toen was het nog door de week te horen met Jamie en Olivier. Maar toen was Nederland net uitgeschakeld op het EK. Waardoor Barend er niet was in de middagshow. En Jamie en Olivier tot de middag deden. En ik mocht toen vooraan doen. En toen was Kibara track van de dag. Dat was de eerste keer dat die ooit gedraaid werd op de radio. En de eerste keer dat ik ooit dit programma mocht doen. Toch altijd wel leuk om die even te draaien. Ook al is het zo lekker laat in de nacht. Ik wil je nog sowieso een hele fijne nacht wensen. Heel veel fijne muziek staat nog voor je klaar. Isabel Usher, Niemand Wil een Popster. Higo met Antwoord. En ook even rondhossen.

Toen was het nog door de week te horen met Jamie en Olivier. Maar toen was Nederland net uitgeschakeld op het EK. Waardoor Barend er niet was in de middagshow. En Jamie en Olivier tot de middag deden. En ik mocht toen vooraan doen. En toen was Kibara track van de dag. Dat was de eerste keer dat die ooit gedraaid werd op de radio. En de eerste keer dat ik ooit dit programma mocht doen. Toch altijd wel leuk om die even te draaien. Ook al is het zo lekker laat in de nacht. Ik wil je nog sowieso een hele fijne nacht wensen. Heel veel fijne muziek staat nog voor je klaar. Isabel Usher, Niemand Wil een Popster. Higo met Antwoord.

dat die ooit gedraaid werd op de radio. En de eerste keer dat ik ooit dit programma mocht doen. Toch altijd wel leuk om die even te draaien, ook al is het zo lekker laat in de nacht. Ik wil je nog sowieso een hele fijne nacht wensen. Heel veel fijne muziek staat nog voor je klaar. Isabel Usher, Niemand Wil Een Popster, Higo met Antwoord.

Het regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regering

God, oh mijn God. Ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost.

Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, dan kom je tussen Belveld en Roermond een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, dan kom je tussen Belveld en Roermond een spookrijder tegen.